0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80%.

0: 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran. Dan volgt Saudi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt, namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd, 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En Sportclub Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
1: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen nog iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan... Dan hopelijk kunnen we het onder de half maken.
0: Dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Axion hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
9: Laat het los, laat het gaan.
8: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
11: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
13: Dat is een kiwinner.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
15: Oei, wacht ze.
16: Rustig, schijnlijk.
15: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
16: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
15: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
16: Ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Maar, hoezo?
17: Sorry, maar het is WK.
19: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
18: joehoe!
6: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
21: Lili.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
12: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
11: Sorry, kan dat wat korter?
12: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
11: Nee, korter.
12: Koop lokaal. Voilà.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een recordaantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
4: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En er nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij was, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan... Dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
2: Want dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AH Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien. Mogelijk met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Ook woensdag nog regen. Maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden. Daarna zelfs tot 25 graden.
0: Thomas en Sien.
6: Hallo.
0: Goedemorgen, wat een belangrijke dag. Maandag 18 mei. We beginnen straks aan onze Willy Album 500.

0: Brown Sugar. Van de Rolling Stones voor een vlot vertrek van een nieuwe week. Vrienden, familie, hartelijk welkom. Het is maandag 18 mei. Dag Sien.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een prettig weekend gehad?
1: Lang geleden.
0: Ja, lang geleden. Ik mag hopen dat de Willys... mag dat laten weten, beste Willys, hoe jouw verlengd weekend was, als het interessant is.
1: Ik denk dat ik van 30% gok ik van de Willys weet hoe ze hun verlengd weekend hebben doorgebracht. Ik ben er namelijk heel erg veel tegengekomen op mountainbike trip in de Ardennen.
0: Ah, voilà.
1: Ik was zelf van woensdag tot en met gisteren zelfs volledige 5 dagen in de Ardennen. Het was heel plezant. Veel gaan wandelen tussen de buien door. Het is dan toch altijd net iets beter weer dan je denkt. Er werd heel slecht weer voorspeld,
0: ja.
1: Maar dan viel het eigenlijk wel mee.
0: Ja, altijd goed in de Ardennen. Hè?
1: Altijd goed.
0: Heb je toevallig ook iets heel lekker in het hoogte van je mondje gestoken in de Ardennen? Want daar valt heel wat heerlijks te plukken.
1: Wij hebben gebarbecued zelfs.
0: Mm-hmm.
1: Fantastische slager gevonden in zo'n mini dorpje. Mm-hmm.
0: Dat zijn de beste.
1: We hebben ook eigenlijk gezamenlijk met de hele familie aan jou moeten denken.
0: Bij het aanschouwen van het vlees?
1: Nee, bij het drinken van een glaasje wijn.
0: Ja. Hebben jullie met de volledige familie op die 4 dagen een volledige fles wijn leeggedronken?
1: Zoiets.
0: Wow.
1: We waren met 5 volwassenen die een glaasje dronken.
0: Ja.
1: En effectief, na 1 avond was die fles wijn nog niet leeg.
0: Maar misschien moet je... drinken jullie in vingerhoedjes of zo?
1: Maar ik was mij ook aan het afvragen, hoe komt dat eigenlijk? We hadden alle 5 het gevoel van, we zijn echt wel verzadigd. En dan hebben wij dus nog die kurk gezocht om die dan toch terug op die fles te zetten, zodat we daar de volgende dag toch nog... Ik denk dat er nog 1,5 glas of zo in zat.
0: Allee, misschien ben ik wel een probleemdrinker natuurlijk, maar ik wil toch eens voorzichtig in de groep gooien. Dus het is niet dat je nog moet gaan werken of moeilijke staartelingen. Nee. Dus de sfeer is lekker ontspannen.
1: Ja.
0: Je bent er met de familie, waarvan hoeveel mensen die eigenlijk alcohol mogen drinken?
1: 5. 5 mensen die
0: volwassen
1: wijn drinken.
0: Mensen zonder echt een grote problematiek van suikerziekten of
1: allemaal heel sportieve
0: gekke aandoeningen.
1: Buiten ikzelf. Ja.
0: Ja. Dat is goed. En dan dus op een hele avond 1 flesje... Het was geen magnumflat, het was een gewoon flesje.
1: Een gewone fles van 75 centiliter.
0: 75 centiliter, niet opgekregen.
1: Nee. 5.
0: Ja. Nee, maar dat is goed. Dat is, Geert had nog een vraag. Goeie, maar wel 7 bakken Stella verzet dan ondertussen, of nee?
1: Nee, voor de rest hadden we alleen maar alcoholvrij bier bij.
0: Oh, oké.
1: Ja. Ja, zo zijn wij dan.
0: Ja, dat is bijzonder. Ja.
1: Maar ik vraag me vooral af hoe het verlengde weekend van de Willys was.
0: Ja,
1: dus van degenen die dan niet in de Ardennen aan het fietsen waren, want zo ben ik er heel veel tegengekomen.
0: Ja, ja, zeker. En voor alle duidelijkheid, we hoeven nu niet een soort van litanie van ik heb 6 vaten leeggezopen en daar nog een fles cognac. Het interesseert mij niet. Tenzij dat je nog minder, met een nog grotere familie hebt gedronken dan Sien. Het lijkt mij moeilijk, maar je weet maar nooit. Oké. Willy. Ik voel mij zo slecht altijd als je dat zegt. Zo dik,
1: maar ik was mezelf nu ook aan het afvragen hoe dat komt bij ons.
0: Ja? Moet de verklaring niet. Goed, supporterslied. Het is niet meteen van heel veel testosteron doordrongen. Er is een heel mooie sketch over van de ideale wereld trouwens. Maar het is een mooie song. Ik weet niet of je daar echt met bier op kunt gooien. Maar het hoeft misschien ook niet.

0: een diepe indruk nagelaten zien met jouw weekendverhaal met de familie in de Ardennen. Waar eigenlijk alles is, een lang weekend, mooi weer, alles wat je wil om er een heerlijke tijd van te maken. En dat is het ook echt geweest. Alleen hebben jullie het klaargespeeld om met de hele groep van, zeg nog eens hoeveel, volwassen mensen?
1: We waren vijf volwassenen die een glaasje dronken. Ja.
0: Ik denk dat het een vingerhoedje was. Maar, ja. En dan hebben jullie één fles niet helemaal opgekregen.
1: Het ding is, iedereen had het gevoel van, het is wel echt goed geweest. Ja, maar de sfeer was super los.
0: Iedereen, de polonaise was al ingezet.
1: Pas op, ik ben er nu wel vergeten bij te zeggen. Het is omdat Chris net stuurde van, wij zijn ook in de Ardennen geweest, op de terugweg de abdij van Orval bezocht. Wij hebben ook de abdij van Maretsu bezocht.
0: Ja.
1: En daar hebben we ook wel allemaal apart
0: een volledig glas gedeeld.
1: Een volledig glas bier gedronken.
0: Crazy.
1: Ja.
0: En dat was dan toen iedereen zo zat als een aap natuurlijk. Want als je daar de dag ervoor echt met een volledig familie een fles wijn niet leeg krijgt, dan moet iedereen op zijn kop gestaan hebben.
1: Dat was wel effectief zo.
0: Ja. Oh, ja. Schitterend.
1: Ik heb ook het gevoel dat de volledige inkomsten van de abdij van Maretsu, dat het allemaal gaat naar dat café.
0: Uiteraard.
1: Draaiende houden.
0: Abdij moet je
1: en de abdij zelf, ik weet het niet. Niet veel van gezien. De kerk in slechte staat.
0: Maar had je eerst gedronken, want dat je dan gewoon echt jezelf meteen blind had gezopen, dat snap ik wel als je normaal één vingerhoedje een week over doet. Ja. Mooi. Veel reactie natuurlijk wel zien. We kunnen er niet omheen. Heel veel terugkeerde reacties. Wauw, was de wijn zo slecht?
1: Nee, maar net niet, hè. En het was net supergoeie wijn.
0: Dus dan wil je daar liefst zo weinig mogelijk van drinken, uiteraard.
1: Als wij maar één fles hebben, dan moet het
0: waarom
1: goeie
0: pak
1: zijn.
0: Ik maar één fles mee naar Ardennen met de volledige familie? Kan onmogelijk, maar geen probleem. Niet slecht opnemen en zien, maar het klinkt als familie shit.
1: Massig.
0: Ja,
1: dat vind ik echt erg. Alsof je dan super veel moet drinken om niet zeut te zijn.
0: Echt mega cool te zijn.
1: Ja. Die tijd zijn we toch wel voorbij.
0: Ja.
1: Nee?
0: Iemand vraagt zich af, en dat zou ook wel de verklaring kunnen zijn, was Jezus mee?
1: Nee. Mijn zus was niet mee.
0: Top, mop. Voilà, goed. Terloops, Bjorn heeft de ultieme relatietest doorstaan. Die heeft namelijk samen met zijn vrouw, dat is niet duidelijk, maakt niet uit, maar een IKEA-keuken in elkaar gestoken. Dat is inderdaad wel. En ze zijn nog samen, Bjorn en Elke.
1: Echt pittig, ja.
0: Heel mooi. Goed, allez, genoeg van dat macho. Ja, want hier krijg je van alles binnen, van de hoeveelheden trippels die naar binnen gemixt zijn. Ja, goed. Allemaal goed. Allee, jongen, één fles. Sorry, ik kan nog een hele nacht nodig hebben om te verwerken.
1: Zeg, hoe was jouw verlengd?
0: Ja, maar genoeg over mij. Nee, genoeg. Ah. Dat was leuk, dat was heel leuk.
1: Oké, bedankt.
0: Ja.

0: My Mistakes Were Made For You van Les Shadow Puppets. Benny is gisteren naar een geweldige try-out gaan kijken van The Scene. Het was in The Singer in Rijkenvorst. Ik ben eigenlijk ook enorm benieuwd om eens de Scene terug te zien, uiteraard, zonder de betreurde Telau. Maar het moet dus geweldig geweest zijn. Ja, toeval wil, we gaan straks ook inderdaad The Scene draaien nog.
1: Ja, met Sip van der Ploeg is dat nu.
0: Ja.
1: Ik heb daar nog niets van gehoord of zo, dat dat dan klinkt met die Sip. Dus heel benieuwd.
0: Ja, het zijn grote schoenen om te vullen natuurlijk, maar blijkbaar slaagt hij er wonder wel in. Dus dadelijk The Scene.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
7: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
14: En Colruy trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruy.be.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
16: Thomas en Sien.

0: Samen van de scene, het is 7:30 en we moeten eigenlijk het treurige heen gaan van een van de meest indrukwekkende stemmen uit de hele rockgeschiedenis herdenken vandaag.
1: Ja, vind ik wel. We kunnen er toch niet omheen dat 18 mei de sterfdatum is van Chris Cornell. Van Audioslave, maar vooral van Black Hole Sun. Natuurlijk van Soundgarden. Ik zeg Black Hole Sun omdat dat denk ik toch nog steeds wel het allerbekendste nummer is.
0: Ja, dat is echt zot miljarden keren op MTV gespeeld. Zat ook een heel bevreemdende videoclip bij. Een heel coole clip die een beetje eng was.
1: Ik heb die nog niet gezien.
0: Ja, dat is echt een rare clip.
1: Ah ja.
0: Maar goed, Cornell, hoe dat die man kon zingen, dat is nogal indrukwekkend.
1: 4 octaven, dat kon hij aan. Nochtans heeft het lang geduurd voordat hij echt controle had over zijn stem. Pas later is hij zangles beginnen volgen, toen hij telkens na een concert wel voelde van oei,
0: ik ben zo geforceerd.
1: Ik weet niet of het morgen nog gaat lukken. En het nummer Black Hole Sun is eigenlijk gewoon ontstaan in de wagen, was aan het rijden en kwam op in zijn hoofd. Nu is er natuurlijk een soort van zwaarte dat rond dat nummer hangt. Ja. Maar het was eigenlijk gewoon een deuntje dat hij in de auto had verzonnen. Nu na zijn moeilijke jeugd, isolatie, depressie, is het misschien niet onlogisch dat zijn muziek zo klinkt als Black Hole Sun klinkt. Ja. Dus ik stel voor als we daar nog eens naar luisteren.
0: Dat vind ik een heel goed plan.
1: Weet je dat hij ooit zelfs een James Bond nummer
0: Zeker. Casino Royale. You Know My Name. Fantastische song ook.
1: Maar is dat niet een van de enige mannen ook? Dat is meestal toch zo'n vrouw, hè?
0: Zou we eens moeten onderzoeken.
1: Ik denk het,

0: grote Chris Cornell. Helaas te jong gestorven.
1: 52 is hij geworden. 18 mei 2017 was de laatste dag dat we Chris Cornell onder ons hadden. Zometeen gaan we een thermos weggeven. Eerste van 5 deze week. Wil je meespelen, dan stuur je vanaf nu thermos in de app. Veel succes, laat maar komen.
0: Willy. Een van de recente parels van Mauro Pawlowski. En er zitten er nog veel aan te komen, want die man heeft zo'n waanzinnig archief aan goud nog liggen dat we nog aardig verwend gaan worden, dat is zeker. Maintained Love. Dit is Mauro.

0: Wel grappige opmerking van Freek, maar ik snap hem wel wat hij bedoelt. Dat het nummer ook een beetje coole Blue Blood vibe heeft. Ja. Het zijn moeilijke muzikantenakkoorden. Dat is al.
1: Ja. Was iets Belgisch toch? Hè?
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Zeker. Te jong gestorven, maar ja, straffe Belgische artiest, dat zeker wel. Dus als je graag een thermos wil winnen, is nu wel de ideale gelegenheid om thermos te sturen naar de Willy App. Zometeen al spelen we het grote thermosspel na U2 en Vertigo.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Thomas en Sien.

0: Maxine is weer op de imaginaire zijdelingse cymbalen aan het kletsen. Dat is haar de steker of ze het leuk vindt. Altijd leuk om te zien.
1: Ik vind dat een heel, heel goed nummer van U2.
0: Opzwepende song, ideaal voor in het ochtendgloren Vertigo van U2. Maar nu, opperste concentratie. We spelen voor de felbegeerde Willy Thermosfles. En die zou wel eens voor Bernd of voor Nicky, of als het echt helemaal fout loopt, voor geen van beiden zijn. Goedemorgen Bernd en Nicky.
2: Goedemorgen.
0: Oké.
1: Bernd, zo meteen beginnen we aan de Willy Album 500. Om 10 uur is dat. Heb jij zo een favoriet album aller tijden? Of een favoriete band?
2: Ja. Dire Straits.
1: Ah ja, ik dacht even dat je ja ging zeggen en dan geen band. En Nicky, wie is dat voor jou?
2: Iets van The Cure.
0: Ja.
1: Beide zeer goede keuzes.
0: Maar het album, dat komt niet meteen naar boven. Het is echt vooral de band. Zo één album bij uitstek van The Cure waar je het meest van houdt?
2: Nee, niet specifiek. Maar alles van The Cure is toch wel zeker goed.
0: Ja, goed.
1: The Cure of Dire Straits, wie weet zitten zij in de thermos. Maar het kan ook iemand anders zijn. Als je zo meteen de band of artiest herkent, dan roep je je eigen naam. We stoppen onmiddellijk de opgave. En dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, krijg je de thermos. Heb je het fout, gaat de thermos sowieso naar de andere persoon. Er is iemand die...
0: Ja, kan er iemand zijn radiootje even een beetje afzetten en via telefoontje luisteren, want er zit een vervelend echootje. Echo, oh, oh. Ja, oké, top.
1: Maar het komt er sowieso op neer dat de verliezer een pet krijgt. En dat komt goed uit bij het goede weer vanaf woensdag. Oké, dit is de opgave.

0: Het bleef akelig stil daar. Bernd, Nicky, niets dat jou of jullie kon helpen?
1: Nee.
0: Ah, dat is spijtig. Dat is heel spijtig.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja, dan geven wij geen thermos weg. Geen pet, dan geven wij enkel nog de juiste oplossing.
0: Ja, de volgende keer, als je ooit nog eens meedoet, ze zeggen dan gewoon, het was Belinda de Bruiker met trekjes aan mijn vinger, en dan heeft er toch tenminste iemand iets gewonnen. Maar nu, ja.
2: Nu is het niks.
0: Nu is het echt wel echt super mega niks.
2: Maar we geven wel nog de juiste oplossing mee. Bernd, ja. Nicky, het was... Radiohead!
0: De blijk van herkenning. Ja. Oh ja. Klopt. Nicky, Bernd, volgende keer nog eens meespelen. Fijne dag. Bye-bye.

0: wordt altijd heel verbolgen gereageerd. Van, hey, kom maar, jongen, Radiohead, de moederkant zijn. Maar ja, ter verdediging toch wel van Bernd en Nicky. Als je aan de telefoon hangt, is het een ander paar mouwen, vrienden. Onderschat het niet.
1: Het is echt iets anders.
0: Absoluut. Ja.

0: dag hebt gevonden. Misschien als ik dat straks mag toelichten zien.
1: Oké. Ik heb nog een paar minuutjes dan om mij voor te bereiden.
0: Ja, het is redelijk vies.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Een goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
9: Sinds 2024 staat al een regeling dat er aan burgers kopen, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar wel een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
8: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
10: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
8: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
11: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
8: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maxima tot 26 graden.
7: Music matters.
6: Thomas en Sien.
0: Goedemorgen.
1: Ja, dat waren natuurlijk prachtige woorden van de nieuwslezer om mee te eindigen. Zomerse taferelen.
0: Jawel.
1: Oh.
0: Het wordt een hoogdag voor onze weerwielie ook.
1: Vandaag nog niet, hè, natuurlijk.
0: Nee, maar het ziet er goed uit.
1: Ja.
0: Ik wil zo niet het negatieve kaartje trekken, maar zo 30 graden en zo, ik vind het ook niet per se nodig. Maar het zou eerder 25 zijn. Dat vind ik helemaal prima. Heerlijk. Heerlijk! Ja. Allee.

0: Zomerse temperaturen en Willy Album 500. De vooruitzichten zijn schitterend, laat Benny weten. Inderdaad, straks vanaf 10 uur de Willy Album 500. 2 weken lang hier op je radio.
1: Goedemorgen vrienden. Voor de rest, het is een beetje pover in de krant. Ik wil je alleen misschien de smerigste krantenkop van de dag niet besparen. Die vind je in het laatste nieuws uiteraard. Gaat als volgt. Strandgangers klimmen aan de Deense kust op het kadaver van Timmy de Walvis voor selfies. Wat een idee. Ja, waanzin. Dus met de kans dat je daar gewoon zo gewoon door die mushy rotte walvis ploeft, zo echt geppetto-gewijs blof midden in een rotte walvis valt. Maar ondertussen zo selfies op een rottende walvis.
0: Het is ook wel echt een beetje de schuld van de media. Die hebben Timmy zo geovermediatiseerd dat het een soort van gemeengoed is geworden. En iedereen denkt dat ze maar mogen doen wat ze willen met die walvis. Ze hadden die gewoon moeten laten doen.
1: Ze hebben Timmy overgemediatiseerd.
0: Ja, sorry, zwaar.
1: Zwaar, zeker zo.
0: Los van Timmy vond ik het wel nog interessant dat ze het over de favoriete merken van de Belgen hadden in de krant.
1: Ja.
0: En niet geheel onverwacht zijn dat hoofdzakelijk merken die in de voedingswaren of in de voedingssector zitten.
1: Het is allemaal eten. Het is allemaal eten of drinken. Vooral eten eigenlijk. Ja, merken als daar zijn. Lotus, Lay's van de chipjes, Leo, De Vos Lemmens, Côte d'Or. Allemaal om te eten. En niet meteen het meest nutritieve.
0: Nutri-score E bedoel je?
1: kleine uitzondering op eten. Dreft en Big Pennen. En Google, dat ook.
0: Oh ja.
1: Ze hebben ook eens ingezoomd bij de jeugd dan. Van al hetgene, van alle favoriete merken die er zijn, hebben zij er ook 2. Het allerliefste merk is The Action.
0: Ja, tuurlijk.
1: The Action. Rommel van The Action. En Netflix. Dus als de jeugd wil overleven, dan zijn die eigenlijk echt perfect tevreden met gewoon The Action vlakbij en Netflix online. Voilà. We kunnen verder.
0: Begrijpelijk. Ja. Ja, heb jij een favoriet merk?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee?
0: Moet
1: ik eens over nadenken? Goeie vraag. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is echt het non-verhaal. Dus echt zo alles kapot. Ja. Wacht, Willy. Heb jij dat? Een favoriet merk?
0: Ja, maar ik heb nu geen tijd meer om erop te antwoorden natuurlijk.
1: Ah ja, maar wacht, dan gaan we even herbeginnen.
0: Maar nee.
1: Ja, maar zien, nee. Nu wil ik het echt weten wat jouw favoriete merk is.
0: Dan moet ik echt iets gaan zeggen.
1: Ah ja, nu verwacht ik er al. Dus het favoriete merk van Sien Wijnands.
0: Alles van de huismerken. Of het merk. Of het merk dat.
1: Laat maar.
0: Of het merk dat in promo staat.
1: Ik had nooit mogen vragen, sorry. Ja, goed.

0: weet ondertussen wel wat mijn favoriet merk is. Het is super specifiek, het is wel Belgisch.
1: Ja?
0: En misschien dat niet veel mensen het gaan kennen. Maar het is echt saai. Moet ik het zeggen of niet?
1: Ja, zeker, je nu hebben we een zot gemaakt van spanning.
0: Mijn favoriet merk is het Belgische kastenmerk Qlox.
1: Ah ja.
0: Dat zijn echt fantastische kasten. Ik ben echt verslaafd aan die kasten. Ja. Ik zou liefst overal in mijn huis een Qlox kast zetten.
1: Ja.
0: Ik kan zoveel in en het is super mooi.
1: Het is mooi als je ze in elkaar krijgt. Dat is toch
0: ja, dat is
1: een
0: waar.
1: Beetje een klein beetje.
0: Ja.
1: Er zijn al veel mensen relaties gecrashed op Qlox kasten.
0: Maar je moet niks wijzen of zo.
1: Nee, nee, het echt, maar ik ben ook een reuze fan van Qlox. Ik ben helemaal mee. Maar dit terzijde. Ja. Dadelijk gaan we eens luisteren naar Siska, onze belofte van de maand mei nog. En zij heeft haar cover uit. Ze heeft zich gewaagd aan echt een heel bijzonder nummer. Ze heeft het fantastisch gedaan. Dat hoor je zo meteen na.
2: De Weerwilly.
1: Ah, onze Weerwilly. Goedemorgen. Dag Frank.
3: Goedemorgen.
1: Frank, er komen mooie tijden aan, geloof ik. Hè? Toch, tenzij er iets veranderd is of zo.
3: Nee. Ja, nee. Ik had dat vorige week ook al gezegd.
1: Ja,
3: van, zou wel eens kunnen in eind van de week dat het effectief beter wordt. Wel, eind deze week gaat dat effectief ook gebeuren. Hè? Dus we gaan verlos geraken van dat koude en ja, kille, natte weer. Dat is verleden tijd. Vanaf,
1: waarvoor dan?
3: Zou ik zeggen donderdag. Ja,
1: ah, vanaf donderdag, ja. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Nog dus even een paar dagjes volhouden dan. Ja.
1: Ik wil hier niet direct een negatieve kaart trekken, Frank. Maar jij, zonnetje, er kan nooit genoeg van op je snoet belanden. Dat weten we, dat is prima. Mm-hmm. Maar ik ben dan weer wel van het type, als het echt iets te hilarisch warm wordt, dan gooi ik ook al eens gauw de bezweten handdoek in de ring. Warm wordt het exact?
3: Wel, vanaf donderdag gaan we richting donderdag 23 en dan vanaf vrijdag is het zelfs 25, 26 graden. Ja. Dus het is niet dat het er echt een hittegolf aankomt met 30 graden meer. Nee, eigenlijk gaat het zeer aangenaam weer zijn. Eigenlijk net perfect weer, zou ik zeggen. Want ja, dat betekent dan ook dat het s'avonds toch een beetje afkoelt, maar dat je echt s'avonds nog buiten kunt zitten. En dat het ook niet zo van die warme nachten worden.
1: Ja, dat is fijn.
3: Dus ideaal weer, denk ik, ja.
1: Ja, dat is er kijk van.
0: Wacht, kunnen we even misschien vandaag en morgen? Want
1: hadden we er niet al een beeld van regen met kans op regen? Of is het iets te dramatisch gezet?
3: Ja, nee, kijk, het komt erop neer dat het op dit moment op veel plaatsen droog is, behalve in het oosten. Dus daar is nog regenachtig. De regenzone gaat ons land verlaten. En vanaf het westen gaan er dan weer buien onze richting uitkomen. Dus voor de middag in het westen van het land kan het alweer wisselvallig worden. Na de middag dan gaan de buien ook nog verder doortrekken richting het centrum en oosten. Dus dan wordt het opnieuw.
1: Bedankt zien voor de sfeerspon. Hier,
0: Thomas dus, kijkt echt zo naar mij van echt fuck you dat jij dat gevraagd hebt.
1: Is dat nu eigenlijk? Van iedereen denkt van de toekomst lag nu. Vandaag echt al de treurenis en ellende. Kijk, Geert had net gestuurd. Ja, Frank de Verlosser had hij gestuurd. Maar hoe wordt het vandaag? Oké.
3: Okay. Kijk, weet je, morgen en overmorgen is het ook nog niet zo goed. En vanaf donderdag wordt het perfect weer. Dus met veel zon. En dan die heerlijke temperatuur van 25 graden.
1: Dat is allemaal mooi. Kijk, de toekomst lacht ons toe. Of uit, dat kan ook. De toekomst zal het wijzen. Dankjewel Frank. En heel graag tot morgen.
3: Ja.
1: Bye-bye.
3: Tot morgen.
2: De Weer Willy.
0: En dit is hier dan de cover van onze belofte van de maand mei. Siska en Running Up That Hill. Live hier bij Willy gespeeld.
1: Toch wel moedig zich aan Kate Bush wagen. Hè? Dat is echt fenomenaal gewoon.

0: dingen. Amai.
1: Het is mega goed.
0: Superleuk. Evenwaardig als het origineel. Amai, daar heeft ze wel de perfecte stem voor. En ja, ga ze maar door. Veel, veel knappe cover. Heel straffe versie van Running Up That Hill van Kate Bush door onze belofte van de maand mei, Siska Siska.
1: Ze staat op 29 mei 's avonds in de Charlatan in Gent, allen daarheen. Dus een gratis concert van Siska Siska. En zo meteen om 10 uur beginnen we, zoals je weet, met de Willy Album 500. 2 weken lang tellen we af naar het album dat op nummer 1 staat. Maar sowieso, wat er in die top 500 staat, is allemaal supergoed. En Thomas en ik, wij mogen al een klein tipje van de sluier op. We gaan straks eens kijken naar onze favorieten van de dag. En dan is het aan jou om te beslissen welk nummer jij nu al wil horen. Dat is voor zometeen.
2: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
6: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
10: Lekker chillen in paradijs.
11: Elke maand.
12: Win for life.
11: Win for life.
12: Win tot 5000 euro. Elke maand.
11: Elke maand.
12: Je leven lang.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
15: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
14: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
17: Thomas en Sien.

Zometeen gaan we je vragen om te stemmen. Hou alvast dus de Willy-app klaar voor een Willy 500 battle tussen Thomas en mezelf. Dat is voor na Cocoon Crash en Case Choice.

0: zo'n aangrijpend verhaal zien. En dan kom je nu tussen de soep en de patatten eigenlijk gewoon tussen twee platen. Vertel mij dan mijn broek zat af. Maar dat is toch hallucinant? Dat is toch, wat heb je meegemaakt? Ja, maar, ik vind het gestoord
1: echt...
0: wat je nu... Sorry, we hoorden Cocoon Crash trouwens van Case Choice. Ja, maar ik heb het nummer...
1: Verhalen.
0: Nee, maar zie, maar dat moet in de groep gooien. Dat kan gebeuren. Vertel het, want ik denk dat heel veel mensen echt recht bij de keel zal grijpen.
1: Ik vertelde gewoon net dat... Het mij dus voor de tweede keer is overkomen dat mijn airfryer... geïmplodeerd is.
0: Tweede keer.
1: Dus die is aan het gaan zo... Hij is iets aan het airfryen.
0: En dan...
1: En dan...
0: Paf, en geïmplodeerd.
1: En niks meer. Ja. Viel wel twee keer binnen garantie, dus ja.
0: Oh ja, maar kijk, dus geen stuiver verloren, dus eigenlijk valt het allemaal wel mee. Ja.
1: Maar vervelend.
0: Maar zou dat
1: vervelend
0: kunnen liggen? We hebben nooit eens gecheckt van, je hebt er toch eten in gestoken, of misschien was dat weinig?
1: Misschien was het wel weinig. Zal dat zijn.
2: De Willy Alpen 500.
0: Dat we eruit zijn. Content dat ik ben, zeg. Het is bijna zover, vrienden. Om 10 uur beginnen we aan bij Annelies.
1: Ja, de Willy Album 500, 2 weken lang. Met natuurlijk die fantastische prijs, win je gewicht in vinyl. Hoe dat juist allemaal in zijn werk zal gaan, dat hoor je bij Annelies. Maar wij mogen 's ochtends toch ook al een klein beetje meedoen. Wij mogen al eens kijken wat er passeert vandaag. Dus vandaag zal dat tussen nummer 500 en 450 zijn. Want je hoort natuurlijk van elk album 2 songs. Dat is het coole aan die Willy Album 500. En... ik heb, ja, Thomas, ik heb echt mijn hart laten spreken.
0: Ja, maar ik mag het hopen. Dat is het belangrijkste. Ja. Want hier ga jij dus een lans breken voor een artiest. En 1 album in het bijzonder. Ik vind ook een artiest waarvan je eigenlijk al heel moeilijk 1 album in het bijzonder kan kiezen.
1: Is
0: als
1: zo?
0: Je mij vraagt. Ik vind het wel, ja. Ik vind dat hij echt heel veel goed werk heeft gemaakt. Maar kijk, mag ik het laten horen waar het om gaat?
1: Straks op 484 staat dit. Ik
0: mijn vrouw. Ja, je had hem al gekozen, anders had ik hem ook even goed kunnen kiezen. Echt.
1: Ik vind Spinvis geweldig. Er is niemand die zulk geluid produceert, zulke teksten schrijft.
0: Ja.
1: Ik ben gewoon een enorme fan van Spinvis. Dus je kan kiezen voor Small Film van het album Spinvis, maar welke keuze heb jij voor ons, Thomas?
0: Wel, ik heb iets uiteraard totaal anders. Het gaat om dit nummer. A Deeper Shade of Soul. Van een album uit 89, het debuutalbum van Urban Dance Scots. Getiteld Mental Floss for the Globe. Dat was een keer een gans ander geluid eigenlijk. Want dat was funky. Dat was, en tegelijkertijd werd daar ook in gescratched en zo. Dat de toffe samples in. Ik vond dat echt van begin tot einde een absoluut meesterwerk. Dus voilà. Urban Dance Scot, Deeper Shade of Soul.
2: De Willy Album 500.
1: Wat wil jij zo meteen horen? Urban Dance Squad straks op 499 of Spinvis straks op 484 in de Willy Album 500? De favoriet van Thomas of de favoriet van mezelf? Laat het nu weten via de app. Zeg maar, we gaan elke dag zo'n battle doen, hè?
0: Jazeker.
1: Moeten we daar niks aan vasthangen ook, wie de meeste battles wint of zo?
0: Zeker.

0: Universal Soldier van Depeche Mode. Ja, het was lang spannend. De battle tussen of eentje uit, uit Spinvis, het album Spinvis van Spinvis. Of eentje uit Mental Floss for the Globe van Urban Dance Squad. Wat dan weer mijn keuze was voor de album 500. De Willy album 500 die straks om 10 uur start. Zien, het is uiteindelijk wel duidelijk geworden. Hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Ja. Ik wist dat ik een zeer gewaagde keuze heb voorgelegd.
0: Goeie keuze. Aan
1: de Goede keuze, maar gewaagd.
0: Ja.
1: Dus ja, wat ik had gevreesd is waarheid geworden. Jij hebt gewonnen, Thomas, met 55% van de stemmen. Deeper Shade of Soul wint de eerste Willy Album 500 Battle.
0: Tot mijn groot jolijt. Urban Dance Squad, Deeper Shade of Soul.

0: Het was een, op zijn zachtst gezegd, een verfrissend geluid eind jaren 80, 89 om precies te zijn. Mental Floss for the Globe, het album van Urban Dance Squad.
1: Ik heb het gevoel dat het zo wat taboe is om fan te zijn van Spinvis. Mensen sturen zo, allee, zie, morgen een betere keuze maken. Maar sorry, Spinvis staat op 484, straks in de Willy Album 500, omdat jullie daarvoor gestemd hebben. Hè?
0: Zien, rustig, rustig. Oh, ja. Je moet je niet zozeer in de rapen gescheten voelen. Voor het aantal mensen die zeggen woe, boe, boe, Spinvis, zijn er evenveel die zeggen hoera, Spinvis, waaronder ik bijvoorbeeld. Maar ja, kijk, competitie, dat is iets moeilijk. Hè? Zelfs al gaat het over een plaatje, moet het toch
1: een
0: plekje proberen geven.
1: Maar ik kan supergoed tegen mijn verlies, maar...
0: Ja, ik kan supergoed tegen mijn verlies. Ik moet mij gewoon even gerust laten nu. Oké, geen probleem. Morgen doen we samen een liedje kiezen dan misschien. Dat is wel iets minder boeiend natuurlijk, maar...
1: Nee, maar ik ga wel echt niet mijn ziel verloochenen, dus...
0: Wat?
1: Ga wel...
0: Allee. Stop met praten.
1: Oké.
0: Je ziel verloochenen. Nee, is niet nodig. Hoeft echt niet. Ja, we kunnen erover praten. Hè.
1: Ik mag niet meer.
0: Oh, we gaan dat einde even doen, maar dat is eigenlijk heel cool. Wacht, hè. Ik vind dat geestig eindigt. We hebben nog 30 seconden, hè. Ik zal mijn muil houden. Is het goed? Hier zijn we.

0: heel mooi. Voor op het strand.
1: Het is een vrouw van 40. Goed, dadelijk de goed nieuws. Willy, denk naar mijn gevoel net op tijd om Sienertruc door te halen. Goed nieuws komt eraan. Redding is daarbij, Sien. Zometeen naar Daspop.
2: Willy. Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja.
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh,
7: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
8: Te veel video's.
7: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
8: Ah.
7: Proximus. Think possible.
9: Oh nee.
10: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
11: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
13: Dat is een kiwinner.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
15: Ons vente, zijn bendidioten.
16: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
17: De geschiedenis van uw Google Chrome.
18: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
15: Respect wil ik nog wel proberen.
19: Mamma mia!
15: Wat was dat?
9: De nieuwe comedyreeks...
11: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
19: Thomas en Sien.

0: Sinds heel kort, onvermijdelijk, staat mij ook te wachten. Een 50er, alsjeblieft. Bent van Looy dan, hè? Van Das Pop.
1: Ja, ik had het door.
0: Het was zijn verjaardagfeestje afgelopen vrijdag. Dat was een super tof locatie. Zo de zeescouts van Antwerpen aan de Schelde. Mm-hmm. In zo'n heel schattig houten chaletje. En het was heel, heel, heel leuk. En uiteraard, ja, een van de vrienden die dan kwamen, waren de broertjes De Walen. Die kwamen plaatjes spelen.
1: Nee.
0: Echt waar. En dat was natuurlijk ontzettend cool, maar ook heel grappig, omdat dan de zeescouts, die hadden daar een veel fancier nieuw lokaal, waar de boten en zo klaar. Maar wij zaten in zo'n klein gezellig chaletje.
1: En die waren daar ook aan het feesten.
0: Die waren ook aan het feesten, maar die hebben dus geen enkel moment doorgehad dat, ja, zo, wat is dat, 10 meter verder in, laten we eerlijk zijn, een groot tuinhuis, ja, too many DJ's aan het draaien waren, maar dit helemaal terzijde. Het was een mooie avond. En het was bijzonder.
1: En zij waren allemaal gek aan het gaan op DJ Freakalicious of zo.
0: Allemaal goed, ik heb het niet meegemaakt. Ja. Maar het was op zich wel heel grappig. Maar goed, het echt goede nieuws komt nog. Daar hebben we de specialist voor natuurlijk.
2: De Goed Nieuws Willy.
0: Goedemorgen Freek.
3: Goedemorgen Thomas, jij zegt dat zomaar, het goede nieuws komt nog. Het was niet best weekend hoor, moet ik zeggen.
0: Oké.
3: Ja, maar echt, ik ben een beetje beginnen opzommen. Ja. De oplossing voor het Midden-Oosten blijkt weer verder weg dan ooit, want het is weer meer aan bras. Dus Oekraïne en Rusland gaat het ook weer slechter, zegt vreselijk over en weer geschoten. Ja. Er is ebola terug in Congo.
0: Ja, juist, dat is zeer slecht nieuws.
3: 80 doden al. Ja. Dat is
0: heel besmettelijke variant, blijkbaar ook. Ja, vreselijk.
3: Gruwelijk allemaal. Er heeft een haai een man opgegeten in Australië. Er heeft een kudde koeien een vrouw vertrappeld in Oostenrijk. Timmy de Walvis is dood.
0: Ja, weten ze.
3: Top of it all is het ook nog eens kut weer.
0: Ja, Freek. Ja.
3: En dat blijft nog minstens tot woensdag.
0: Zeer goed.
3: Oké,
0: afronden dan.
3: Niet makkelijk hoor.
0: Nee, ja, mooi. Maar dus ja, wacht.
1: Wacht, er komt
0: maar ik ben heel benieuwd. Ik vroeg me af, komt er nog iets van goed nieuws?
3: Nee, het goede nieuws is deze keer dat er geen slecht nieuws... dat het nog slechter had kunnen zijn. Er is op dit eigenste moment, echt waar...
0: Al dus,
3: ik zeg
0: het
3: maar, een stuk rots ter grootte van een stedelijk zwembad met 32.000 km per uur is onderweg recht naar de aarde.
0: Dat is ter geruststelling. Goed, voilà, dank je.
3: Vandaag, deze maandag, vliegt dat ding rakelings langs onze planeet. Dus dat is afgelopen week hebben ze dat gespot op de telescopen. Maar 19.000 kilometer afstand. Dus het gaat net niet tegen de aarde knallen. Soms is een ramp die niet gebeurt het beste nieuws dat er is. Dan is er morgen ook weer een goed nieuws, Willy.
0: We hebben een fatalistische boel weg.
3: Maar goed, het is maandag. Weet je, ik raap mij samen, ik zal morgen beter.
0: Als je wilt. Rakelings zie ik hier ook 91.000 kilometer. Ja. Een kwart van de afstand van de aarde tot de maan.
3: Thomas, dat is griezelig.
0: Dat is fucking dichtbij, dat is waar. Maar ik probeer ergens toch positief af te spreken. Dankjewel, Freek. Heel graag tot morgen.
3: Tot morgen. Salut.
2: De Goed Nieuws Willy.
0: Allee,
1: wat een prachtig lied om dat goede nieuws hier...
0: Ja, kijk, even zalvend. Net op tijd. Allee, dankjewel John. Imagine.

0: Imagine van de grote John Lennon.
1: Het is een van de nieuwe singles van Kasabian. Ondertussen met een nieuwe zanger, als ik me niet vergis, Great Pretender. En zo meteen krijg je ook nog Back.

0: choking on the splinters.
1: Ik stel vast dat de allereerste battle voor de Willy album 500 mijn plaats gewonnen heeft. Dat is gewoon zo. Dat valt wat moeilijk voorzien. Op zich geen probleem. Het is nu uit volle borst. I'm a loser baby aan het zingen. Dus ik heb het gevoel dat dat wat beter gaat. Zo. Zal dat toch eens zien?
2: Ik had het net verwerkt. Waarom moet je nu weer oude koeien uit de gracht halen?
1: Sorry daarvoor. Zometeen het nieuws van 9.

0: bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op koolruid.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
5: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
4: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
6: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
4: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren, zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achter volger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
7: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar score overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
4: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
8: Music matters. Hallo daar. Goedemorgen.
9: Thomas en Sien.
10: Snel even iets ophelderen. Een aantal mensen laten weten: hey, ik hoor nog geen 2 nummers na elkaar. Dat is omdat de Willy Album 500 pas om 10 uur begint.
8: Ah ja.
10: Dus dat is voor straks.
8: Maar ik snap wel dat de spanning nu wel heel erg groot is. Dat iedereen er naar uitkijkt, dat is wel het belangrijkste. Zo meteen na het nieuws van 10 is het zover. Annelies begint dan met de Willy Album 500. We kijken er allemaal geweldig naar uit.

0: Het is maandag 18 mei. Intussen al ruim 9 uur. Wat mag je nog verwachten? Onze sportwiri strakjes. Jonas de Kleer, dat is voor zo dadelijk. Heb je nog nieuws zien?
1: Ja, ik zou toch nog eens heel eventjes willen hebben over die beelden die uit Frankrijk zijn opgedoken, die ik gisteren ook met jou heb gedeeld. En ik vind dat we daar nog iets te weinig over gepraat hebben. Namelijk, in de Loire-streek in Frankrijk zijn er herten opgedoken die heel erg rare bewegingen maakten. Ja. Ze begon zo in cirkeltjes te lopen.
0: Maar super enthousiast, hè?
1: Super enthousiast.
0: Echt zo, je hoort er licht geen geluid bij van... Woehoe!
1: Over de grond rollen ook, of verwachte bewegingen in de buurt van wegen, ook best gevaarlijk. Ja. Ze hebben die herten dan onderzocht. En nu heeft de politie toch de volgende waarschuwing moeten uitsturen. De herten kunnen dronken zijn.
0: Zijn ze zat als een aap uitzien. Ik vind dat het voor... Maar dat is, zo ben je, dat is mooi. Zelfs tegenover herten voel je je schroom en wil je niet tegen de schenen van de herten schoppen. Maar ik heb die beelden, je hebt die gisteren doorgestuurd. Ik ben echt een half uur neergegaan van het lachen. Die herten, die zijn echt zo zat als een aap. En ja, als wij even zat zouden zijn als die herten, dan liggen wij omver. Maar wat doen die herten? Die beginnen echt aan een ijltempo, maar echt in een cirkel achter hun eigen staart te rennen. Aan één stuk door. Dat is waanzin.
1: Ik vraag me wel af, zijn er ook beelden over hoe ze eruit zien nadat ze hun roes hebben uitgeslapen?
0: Ja, dat is al een ander verhaal.
1: En ook, dus de herten zijn zo dronken omdat ze rottende planten en vruchten hebben gegeten. Door het rotten kan er een beetje alcohol ontstaan en daar kunnen ze dus een beetje zat van worden. Maar hoezo is dit de eerste keer dat wij dit zien of meemaken? Dat moet toch vaak gebeuren, of niet?
0: Het was een goede QV, het was van een goed jaar. Zo gelijk hoe heet het?
1: Het autobrouwerijsyndroom.
0: Maar wel extreem.
1: Ja, maar dit is niet autobrouwerij, hè?
0: Nee, daar was grappa van gemaakt. Ja. Dat was niet gewoon een licht natuurwijntje. Dat was echt gewoon de hardcore shit waar ze op zaten. Maar goed, dit helemaal terzijde. Allee, kijk. Dus voilà. Waar vinden we de beelden? Mooi ook zeggen, online gewoon.
1: Op elk nieuwskanaal.
0: Okay.
1: Natuurlijk springt iedereen daarop. Het is geniaal.
0: Wie dan nu echt schijten zatte herten wil zien, zeker checken.

0: Andy vindt dat deze Portland-song ook wel nog een Balthazar-song had kunnen geweest zijn. Ik snap het.
1: Iets te weinig strijkers wel.
0: Ja. En iets te hoog van zang. Maar schitterende song dat wel. Forever van Portland.
2: De Sportwilly.
0: Luistert naar de naam Jonas De Kleer. Goedemorgen, dag Jonas.
3: Goedemorgen.
1: Jonas, het was natuurlijk een verlengd weekend. Betekende dat ook meer sportwedstrijden afgelopen dagen?
3: Ja, eigenlijk wel. En meer feest, had ik het gevoel ook. Het leek wel een feestweekend voor verschillende sporters. Voor bijvoorbeeld Tim Herlier in het wielrennen. Die eindigde de Ronde van Hongarije door 3 van de 5 ritten daar te winnen. Dat is niet slecht.
0: Nee.
3: Feest ook toch wel in Club Brugge gisteravond. Ja. Door die heel straffe 5-0 overwinning. Ja, tegen een grootste concurrent Union, met nog maar 2 speeldagen te gaan. Denk ik dat Club Brugge de titel niet meer uit handen zal geven.
0: Mm-hmm.
3: En in het vrouwenvoetbal is het al zeker wie de titel pakt. Dat is OH Leuven geworden.
0: Hopla.
3: Voor 2 jaar op rij zijn ze kampioen. Ja, Sien, inderdaad. Is dat jouw ploegje?
1: Nee, geen idee. Ik hoorde Leuven, dus ik dacht, oké, ça va.
0: Als Sien, ofwel Kesselo, Heverlee of Leuven, dan roept hij zo. Woehoe, woehoe.
3: Ja, ze hebben echt een geweldig seizoen gespeeld. Dus, ze deden ook voor het eerst mee in de Champions League dit seizoen. Dus ik kan al zeggen, OH Leuven vrouwen die verdienen de plaat. Maar ik zou graag nog een heel bijzondere, eervolle vermelding doen.
0: Ah.
1: Oké, voor wie?
3: Voor de voetbalploeg uit de Duitse derde klasse. 1860 München heet dat ploegje. En zij verdienen eigenlijk de prijs voor de beste mop van het weekend.
0: Ah, oké. Okay. Zeer benieuwd. Ja. Wat hebben ze uitgestoken?
3: Dus, je moet weten, dit weekend, het was groot feest in München, want Bayern München, de ploeg van Vincent Kompany, kon eindelijk zijn titel vieren. Ze waren al een paar weken zeker, maar ze moesten een feestje uitstellen door de Champions League.
0: Ja.
3: En ik moet zeggen, het was een heerlijk feest daar. Echt iets voor mij eigenlijk. Het had alle ingrediënten van carnaval. Met bierdouches op een voetbalveld.
0: Alright,
3: dan gingen Kompany en zijn spelers gaan dansen tot een kot in de nacht, helemaal losgehen.
0: Ja.
3: En de volgende dag was tijd om te verkleden. Traditie is dat in Bayern, met lederhozen.
0: Echt?
3: Dan tonen ze de kampioenenschaal op het balkon van het stadhuis voor duizenden fans. Dat klinkt geweldig, maar wat is er nu gebeurd? Terwijl die spelers op dat balkon stonden, ging er een mega groot spandoek rond beneden, boven de hoofden van de supporters.
0: Ja.
3: Met het logo van Bayern München erop. Op het eerste zicht denk je, daar is niks mis mee, goed gedaan.
0: Ah, nee, ja.
3: Maar in plaats van FC Bayern München, stond er rond het logo geschreven FC Bayern Hurenzone.
0: Oei.
3: Dus eigenlijk FC Boeren en Hoerenzone, feitelijk.
0: Dat is niet zo sympathiek.
3: Die hadden dat natuurlijk niet door, want die dachten, leuk spandoek boven onze kop, we herkennen het logo. Maar ze konden natuurlijk niet lezen wat daarop stond.
0: Ja.
3: Maar de spelers boven op het balkon, die konden dat wel. En de camera's en de fotografen ook. En ook iets kleiner in dat logo stond er geschreven 1860. En dan werd dat duidelijk dat dat dus eigenlijk om een mopje ging van de grote stadsrivaal 1860 München. Die dachten, hier zijn een spandoek, ze gaan dat toch niet lezen.
0: Nee.
3: Effectief. Goed gedaan, je moet de beelden maar eens gaan bekijken. Staat overal nu.
0: Vrolijke baldadigheid
3: wel. Van de grote stadsrivaal. Ook al is dat maar uit derde klasse, toch kampioen van de prank geworden, denk ik.
0: Dat is goed. Alright, en wie moet er dan nu gevierd worden? De stadsrivaal?
1: OH Leuven, mag ik hopen, toch?
3: We geven geen platen voor de beste mop voorlopig niet, maar wel voor de beste sportprestatie. Ja. Dus zeker OH Leuven. Het is ook nog maar een tweede titel uit de clubgeschiedenis, maar meteen 2 op een rij. Ik zag daar geen bierdouches, helaas, maar wel champagne knallen en dan denk ik, geen kans om benut laden, champagne van miljonair.
0: Goede keuze, dankjewel daarvoor.
1: Ja, heel blij mee, want die voetbalhumor, ik weet niet. Ik distancieer me toch een beetje van de beste mop. Precies al beter mop.
3: Dat is goed gedaan.
1: Ja, is goed gedaan. Oh. Maar toch,
3: kijk,
1: champagne.
0: Het is geen gemakkelijk, Jonas. Dat is kritisch vandaag, dus vreed. Maar goed, ik ben heel blij met de keuze. I love you, Jonas. Ik zeg het te weinig. Rustig zien. Dus champagne van miljonair. Dag Jonas, tot over een week.
2: De Sportwilly.
0: Ja, klopt eigenlijk. Tot over een week eigenlijk niet helemaal.
1: Over 2 weken,
0: shit.
1: Ja. Pinkster
0: Jonas, het is over 2 weken.
3: Oké, is goed.
0: Als het ook past voor jou, hè. Oké?
3: Ja, het moet lukken.
0: Veel plezier, Jonas. Dank je wel, hè. We zeggen het te weinig. Dank je wel.

0: heeft ook een schiftnummer ook. Champagne van Millionaire. Nummer van 4 minuten 40, waarvan het 2 minuten duurt voor de eerste noot gezongen wordt.
1: Kunnen we het er ook over eens zijn dat champagne iets gesofisticeerdere muziek oplevert dan beer?
0: Muziek oplevert.
1: Toch wel, dit nummer.
0: Als je, zo ja, op die manier. Ja,
1: ja.
0: Zeker wel.
1: Zwaar, hè?
0: Ja, zwaar.
1: Dank u.
0: Oké.
1: Dat was het.
2: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
3: It's gonna end up.
2: Stofhappen afzien.
3: On a dirty

0: Carglass vervangt.
1: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
9: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
8: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
12: Thomas en Sien.

Er zijn heel wat nieuwe singles uitgekomen afgelopen dagen. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen welke we voorstellen in het muzieknieuws. Het is er eentje van Thomas' favoriete band, die hier nu terug binnenkomt. Moest even iets gaan checken. Dat is voor zometeen na Talking Heads. Zometeen meer daarover. Hij is terug. Ik ga hem zijn plaatje teruggeven.

0: Je had het nog in het kniep kunnen doen. Ik zou het meteen gemerkt hebben dat jij even van kant bent gewisseld en mijn koptelefoon hebt opgezet zien, want ik dacht eerst dat die kapot was. Dat die niet meer werkte.
1: Omdat je die op een normaal volume
0: zo
1: hebt gezet.
0: Stil. Ik dacht van, is er kapot? Ik hoor niets. Maar jongens toch. Ja, wat blieft u dat ik niet hoor. Slippery People live van Talking Heads.
2: Dit is het muzieknieuws.
0: Van maandag 18 mei met Sien.

0: Er is ondertussen meer nieuws bekend over de Green Day coming-of-age film die eraan komt. Nimrod heet die film, genoemd naar het album Nimrod uit 1997 van Green Day. Eerst ging die film New Year's Rev heten. Die is vorig jaar zo in première gegaan op het filmfestival van Toronto. Maar nu zijn er nog wat dingen aan aangepast en hebben ze voor de titel Nimrod gekozen. En zal die film op 14 augustus in de VS in première gaan. Het gaat over een band die op roadtrip gaan en op oudjaarsavond willen ze in het voorprogramma van Green Day spelen. Enfin, het is allemaal gebaseerd op hun eigen leven.
1: Ah ja, okay. Maar het is wel, het is ook een beetje fictie en zo.
0: Ja, dat wel. Maar dus op 14 augustus in de VS in première en dan hopelijk later bij ons ook.

0: Twee nieuwtjes over de Strokes. Eerst en vooral neemt gitarist Nick Valensi eventjes een pauze van de wereldtournee. Ah, ja. Dus de Strokes hebben een wereldtournee aangekondigd. Ja. Maar nu gaat die Nick, dus de gitarist, toch niet mee.
1: Okay.
0: Beetje vreemd is na zo lang. En zeker omdat ze dan nu ineens die tour hebben aangekondigd.
1: Ja, na al die tijd toch eens gaan toeren. Zal daar toch iets scheef zitten? Of heeft hij er gewoon iets anders te doen?
0: Ja, het wordt niet gecommuniceerd. Ze zeggen wel van, we kijken er naar uit dat hij terugkeert binnenkort. Maar voorlopig spelen we met Steve Shields.
1: Okay.
0: De gitarist van de band Longwave. Ken ik niet.
1: Nee.
0: Maar het is een vriend vanuit de beginjaren in New York van de Strokes. Dus hij heeft vroeger ook al met hen gespeeld.
1: Het zou cool voor Steve dat hij nog eens mag spelen met de Strokes.
0: Go Steve. Je kan misschien je gitaar bovenhalen op de nieuwe, tussen aanhalingstekens, meeslepende single, zo wordt die voorgesteld.
1: Ja, ik voel licht cynisme in de aanhef naar de nieuwe single.
0: In juni komt dus dat album Reality Awaits uit. Je hebt al Going Shopping gehoord.
1: Ja, dat is geen slechte single. Maar we gaan er nu nooit over willen. Maar ik vraag me af waarom Julian Casablancas toch voorzien van echt een waanzinnig uniek stemgeluid. Plots na Cher en al wie ertussen zat, de autotuner als effect heeft ontdekt. Zo.
0: Het zal een stijlkeuze zijn geweest.
1: Het is niet per se meer nodig, maar goed.
0: De nieuwe single heet Falling Out of Love.
1: Ja.
0: En ligt al totaal in de lijn, ook wat het gitaargeluid betreft, van die vorige single Going Shopping.
1: Ja. Mooi, sfeervol, maar niet opzwepend. En vooral de stem. Het is opvallend.
0: Wel, komt eraan nog.
1: Alweer.
0: Hè? Ja.
1: Toch voor de autotune.

0: dat Julian die een app heeft gekocht op zijn iPhone. En dat daarmee dat hij dat overal wil gebruiken nu.
1: Het is wel Daft Punk vibe ook, vind ik. Ja.
0: We gaan hem zeker nog draaien, ja, maar we voelen nu niet direct van amai, ik word zot. Het is, kan een groeier zijn.
1: Maar daarom heb ik gekozen voor iets anders.
0: Oké. Okay. Hola.
1: Leave Me Dry van Ila is dit een artiest die we hier bij Willy toch wel geweldig vinden. Het is ondertussen al 4 jaar geleden dat Leave Me Dry uitkwam. En ze heeft ondertussen hard gewerkt aan een tweede album, Motherland. Er is nog geen release datum voor, maar het zal na de zomer zijn dat het album verschijnt. Er is wel nu een eerste single daaruit, In My Heart. Ze zal op Europese tournee gaan deze zomer en dan in de AB op 28 november haar nieuw album Motherland voorstellen. En dit is In My Heart, een eerste single daaruit. Dit is de nieuwe Ila.

0: Laat het volledige album maar komen, laat Bart weten. Ja, ben ook echt heel benieuwd. Fijne nieuwe single van Ila. Los van groot muzikaal talent, ook een geweldig fijne vrouw. In My Heart.
1: Hoog tijd om het thema voor de laatste plaat bekend te maken. Het thema van deze week. We wouden toch graag iets doen met die Willy Album 500.
0: Ja.
1: Maar wat dan, was de vraag. Toen we daarnet dat nieuws vertelden van de favoriete merken van de Belgen, stond vandaag in de krant, ging dat vooral over merken die met voeding hebben te maken.
0: Ja, en niet de meest nutritieve, laten we het zo zeggen. Ja.
1: Maar toen dacht ik, we spelen toch die grote wedstrijd, win je gewicht in vinyl.
0: Ja.
1: Wat als we nu eens een laatste plaats zoeken in het thema eten en drinken?
0: Eten en drinken? Vind ik heel goed.
1: Om nog ook maar eens even te zeggen van, ga er maar voor je gewicht in vinyl en steek er nog maar wat bij, want hoe meer gewicht, hoe beter, hè?
0: Ja, dat is goed. Ik ben net aan één ding aan het denken, wat ik denk van, hey, dat mag zeker ook eens passeren, maar liever nog niet per se vandaag. En dat is het reggae, trage reggae lied van UB40. Red, red wine. Hoeft niet, dank u wel.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Thomas en Sien.

eten en drinken. Dat is het thema voor de laatste plaatsen. Maar we hadden al veel vroeger moeten doen. We kunnen er volgens mij een maand mee voort. Zoveel leuke suggesties nu al. Maar goed, we hebben nog niets besloten. Nog niets beslist. Suggesties zijn nog altijd welkom via de Willy-app. Eten en drinken is het thema. Kies de laatste plaat via de Willy-app.

0: Het laatste wat we vroegen was, wat heb je het meest van gegeten? Was het? In Dardenne dan, hè? Ja, dus we waren afgeleid over eten.
1: Eten, drinken.
0: Ja, het is rap gebeurd.

0: Annelies.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Goed.
2: Annelies, ik denk dat het al donderdag is. Je hebt alleen een hemd aan. Ik bedoel, ook een broek. Nog een topje onderhoek. Ja, jullie denken dat het super koud is. Nee, ik weet dat het super koud is. Maar vanochtend, als ik hier op de park... Ik heb mijn jas moeten openen. Ja, maar het was echt warm.
0: Ik snap het.
2: Maar ik ben natuurlijk het buitenleven gewoon. Ik ben een paar dagen gaan kamperen.
0: Bij ons was het ook gewoon iets vroeger.

0: Andries Scharriveers is meteen 18 keer beginnen pompen op één arm en heeft twee rokkels tegen het plafond geschoten. Dus ik denk dat ze er klaar voor is.
1: Een soort van.
0: Voor de album 500, die dadelijk van start gaat, meteen naar het nieuws van 10. Ben je er klaar voor, Annelies?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Ja.
2: Kan je al iets vertellen over het spel om je gewicht in vinyl te winnen? Want daar hebben wij nog niks over gezegd, natuurlijk.
1: Ah, jullie daar nog niks, maar echt niks over verteld.
0: Nee, nee, nee.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ja, ja, ja.
1: Voor jou, hè.
2: Dus elk uur zal er een alarm afgaan.
0: Ja, kan je het eens nadoen?
1: Er zal een caloriebom vallen. Oh. Nee, ik kan het niet nadoen.
0: Een caloriebom?
1: Ja, het is gewicht en vinyl. Elke calorie die je kunt bijkrijgen, die is welkom.
0: Ja.
2: En op dat moment kan je aanmelden in de Willy-app en dan zo meedingen naar die megaprijs.
0: Elk uur?
2: Elk uur een caloriebom. Ja, maar elk uur wordt het ook nog eens even kort aan het begin van het uur uitgelegd. Ja. Dus niemand moet zich zorgen maken, niemand hoeft te zenuwachtig te worden of zo. Het komt allemaal in.
0: Het wordt allemaal duidelijk. Oké. Okay. Nee, dan zijn we mee.
2: Ja, wij goed. Dachten dan om niet te zwaar te beginnen ook aan Salad Days van Mac DeMarco, dankzij Hilker uit Ledenberg.
0: Ja, het thema is voeding en drank. En dan dachten we van een lichte maaltijd op maandag. Vandaar Salad Days.
2: Maar schoon.
0: Een mooie deun, hè. Oké.
2: Yes.
0: Veel plezier straks. Meteen naar het nieuws van 10.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij.

0: Dus in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
3: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen en die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan, hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van... We maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terugtrekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
2: De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-dronewapens voor het leger te onderzoeken. Dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Francken had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Francken wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld. 3 zijn aan het virus gestorven. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog wisselvallig, wel warmer bij 18 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orie.
4: Ja, we zijn vertrokken met op nummer 500. Fountains of Wayne.

2003 was het jaar waarin wij massaal naar die videoclip van Stacey's Mom keken op MTV. En ja, die moeder, die mocht er zijn. Stacey's Mom stond net als deze Hackensack op de comebackplaat Welcome Interstate Managers van Fountains of Wayne. Een hele goede morgen en welkom bij de

Hoe schoon is dit om de maandag mee te starten? Hackensack van Fountains of Wayne. Je luistert de komende twee weken naar de album 500. Dit heb jij op nummer 499 gestemd. Mental Floss for the Globe van Urban Dance Squad. Je krijgt er twee nummers na elkaar uit. Dit is Fastlane.

0: Deeper Shade of Soul, ook uit Mental Floss for the Globe van Urban Dance Squad. Dat is een Nederlandse band met een Belgische producer aan de knoppen, want Jean-Marie Aerts, die was verantwoordelijk voor de sound. En jij zit wellicht te wachten op meer uitleg over hoe jij je gewicht in vinyl kunt winnen. Straks, dan ontploft er hier ergens een caloriebom. Als je dat hoort, dan krijg je de kans om de wedstrijdvraag in te vullen in onze Willy-app. En zo maak je dan kans op die prachtige prijs. Die wedstrijdvraag die luidt: hoeveel kilo wegen de Willy-DJ's Thomas Sien, ikzelf, Roos en Wim samen? Dus straks als de caloriebom afgaat, dan moet je naar de app en dan kun je daar het antwoord geven. Hoe hebben we dat kunnen fixen, jouw gewicht in vinyl? Dat is allemaal dankzij BeCharge. BeCharge heeft een mega groot assortiment aan digitale cadeaubonnen. Je vindt die allemaal op BeCharge.be. Ga voor alles kijken, want die hebben werkelijk alles. Zometeen krijg je Tori Amos.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
12: Oh, ik snap er niks van.
13: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: De Willy Album 500.
17: Ach, 98.

Je hoorde Pretty Good Year en daarvoor Cornflake Girl van Tori Amos. Allebei uit die prachtige plaat Under the Pink. En ik zie alweer veel wheelies die het gewicht van de wheelie-dj's gewoon aan het posten zijn in onze app. Maar zo werkt het dus niet. Zodra onze caloriebom, amai, ik ga nog een beetje moeten oefenen, ontploft, verschijnt er een aanmeldknop in de app. En dan heb je 3 minuten de tijd om ons gewicht in te vullen. Geen zorgen, het wordt echt vanzelf duidelijk. Intussen zijn we al bij nummer 497. En daar stemt hij, Jailbreak van Thin Lizzy. Dit is de titeltrack uit die plaat. Zometeen mijn lievelingsnummer daaruit. En wie weet gaat er tussen die twee platen...

Ook uit Jailbreak van Thin Lizzy. En dan naar een album dat dit jaar 60 jaar oud wordt. Naar Them Again van Them. Dit staat op 496 in jouw album 500. En dit nummer, dat is een van de beste Dylan covers ooit. En daar heeft die prachtige stem van Van Morrison alles mee te maken.

0: Tegenwoordig je nog een nummer uit Them Again van Them. Want ja, je hoort tijdens de album 500 telkens twee nummers uit elke plaat. En intussen toch nog veel Willys die het gewicht van Thomas, Sien, Roos, Wim en mezelf in de app doorsturen om kans te maken op hun eigen gewicht in vinyl. Maar zo werkt het dus niet. Elke keer als ons alarm afgaat, gaat er in de app een soort van grot van Alibaba open. Oftewel, er verschijnt een aanmeldknop die 3 minuten lang blijft staan. En dan kun je het antwoord doorsturen.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, mam!
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht, hè.
6: Rustig, Sian.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haar omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
17: Dit is de Willy Album 500.

60's dan dit. Wordt het hier voorlopig niet. Them and I Can Only Give You Everything. Uit de plaat Them Again. En dan naar 496. Daar heb jij Off the Bone van de Cramps gestemd. En het eerste nummer daaruit veroverde in 2022 een compleet nieuwe generatie dankzij de serie Wednesday. Dit zijn de Cramps met Goo Goo Muck.

0: don't know why.
1: Als het maar raar is, The Cramps en Human Fly. Ik wil ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om jou te bedanken voor al die stemmen voor onze album 500. Dit werd bijvoorbeeld in de lijst gestemd door Dieter, Christel, Peter, ja, en veel te veel andere Willys om op te noemen. Zij hebben ervoor gezorgd dat Mats van Placebo op 494 landt. Zometeen een song to say goodbye na deze Infrared.

0: afgaan en dan krijg jij een nieuwe kans om mee te spelen om je gewicht in vinyl te winnen. En er is trouwens ook nog een alternatieve manier om kans te maken op die fantastische prijs. Daarover vertel ik straks meer. Nu nog iets uit jouw nummer 493. Dat is Rum, Sodomy and the Lash. Van de Pogues, dit is Sally McLennan.
1: Well, Jimmy played our man again, the pub where I was born. He played it from the night time to the peaceful early morn. He served the souls of psychos and the men who had the horn.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
1: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. En in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien vanuit het westen rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag wisselvallig en 18 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelie, sorry.
4: We blijven nog even verder zwalpen met de Pokes over die Ierse straten. Goedemorgen.

Eentje is geentje hier in die album 500. En dus kreeg je ook Dirty Old Town uit Rum, Sodomy and the Lash van The Pogues. Intussen probeert Dirk mij via een pakje slijm mijn gewicht te ontfutselen. Hij stuurt in de app: Annelies, ik kijk momenteel via de camera en sta mij toe een complimentje te geven. Je ziet er goed uit, ben je niet wat afgevallen de laatste dagen? Het is misschien onbeleefd te vragen aan een vrouw: hoeveel weeg jij tegenwoordig? Dirk, dat is ongelooflijk goed geprobeerd. Ik was er bijna voor gevallen, maar ik heb vorige week een paar keer een indicatie gegeven van mijn gewicht. Dus je gaat zelf moeten gokken. Thomas, Sien, Roos, Wim en ikzelf, ons gewicht moet je inschatten en zo maak je dan kans op jouw gewicht in vinyl. Laten we even naar 492 gaan. Ik ben wel toe aan een feestje op deze maandagochtend. Leveling the Land van de Levelers heeft de lijst gehaald. Onder andere dankzij Pascal, die er vrijdag nog een pleidooi voor deed in Classics. Dit is One Way.

Liberty Song en One Way van de Levelers na elkaar. Voilà, een Polonaise feest, dat hebben we dan ook al gehad op deze maandagochtend. En dus, er is ook nog een alternatieve manier om jouw gewicht in vinyl te winnen. Via de Willy-app, daar kan je het spel Herken de Platenhoes spelen. Je krijgt 60 seconden de tijd en je moet er zoveel mogelijk proberen te herkennen. Ik lees trouwens in de app dat bepaalde Willy's, zoals Geert uit Wezemaal, al de hele ochtend niks anders aan het doen zijn. Foei Geert. Intussen is dit...

0: Muziek in de jaren van Bauhaus uit hun tweede plaat Mask. En dat was een album waarmee we Bauhaus in 1981 al liet horen. New Wave kan tegelijk obscuur en heel dansbaar zijn. Zometeen nog eentje uit Mask.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal, voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: De Billy Album 500.

0: Passion of Lovers van Bauhaus staat altijd heel erg hoog in de New Wave 100 ook. Met dank aan alle New Wave fans die hierop gestemd hebben. En er zijn 10 platen, 10 albums gepasseerd.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

prijs dit jaar op 500 Fountains of Wayne en welkom Interstate Managers. Mental Floss for the Globe van Urban Dance Squad zakt één plaats en staat nu op 4.

0: En daar had je een portie New Wave. Mask van Bauhaus staat op 491. En nu zijn we toe aan het eerste Belgische album in jouw lijst.
1: Dit is de Willy Album 500.
0: Op 490 ben jij gegaan voor Gorky en hun tweede album. Wees gerust, Luc de Vos en de Zijne, die komen zeker nog terug. Ik ben aanwezig, staat op 490. En dit staat daar ook op. Wie zal er voor de kinderen zorgen?

Punk is dood van Gorky uit het album Ik ben aanwezig. Dries laat nog weten, man, ik heb dit grijs gedraaid als student. Dankjewel aan andere Willys om hier op te stemmen. Stel je voor dat je dit... Je hoort het nog niet zo heel goed. Maar deze ruis door de boksen van je auto hoort. Terwijl je op roadtrip bent door... Ik zeg maar iets, Albanië. Dat is het geval bij Phil, Jana, Katrien en Tom, want die luisteren vandaar naar de album 500. Ik zie ze daar, ergens op een haarspelbocht, met bergen in het vooruitzicht. En dan... Holy Diver van Dio op 489 in de album 500.

0: alle fans van Ronnie James Dio, die hebben zich verenigd in de Wheelie Up op hem te eren. En Tom die stuurt nog van op die roadtrip door Albanië. Merci voor Dio en Annelies, we zijn niet uit de bocht gevlogen. Tom, ik zou niet te vroeg juichen, want het album Veni, Vidi, Vicious van The Hives komt eraan op 488. Dat is een dikke 5 minuten energie en bier en speeksel dat in het rond vliegt.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: De Willy Album 500. Amelie, sorry.
5: Hey there, we're The Hives and you're listening to Willy.

hate to say I told you so van de Hives na elkaar. Leven Vini Vidi Vici stuurt Koen nog in de app. En Steven, die wil weten... Annelies, die caloriebom, gaat die eigenlijk elk uur af? Steven, jij bedoelt die caloriebom waardoor je 3 minuten de tijd hebt om je aan te melden en jouw antwoord op de vraag hoeveel wegen de Willy DJ's in te vullen. Ja, die gaat elk uur af. En nee, ze is nog niet afgegaan dit uur. Dat is waar. Zometeen misschien, na Cars van Gary Numan. Is dat

0: The Pleasure Principle. Joris uit Pelt is volle bak aan het rekenen. Die vraagt Annelies, ben je even groot als Sien? Iemand anders wil ook weten, ben je even groot als Wim? Mannetjes, doe eens je huiswerk. Bekijk foto's in de app. Er staat genoeg op onze socials, denk ik dan. Zometeen krijg je Alice in Chains in de Willy Album 500.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.

0: Matters.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
6: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
5: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheid

0: viaduct op de Brusselse buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
0: Te werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies, sorry.
3: Ik had je Alice in Chains beloofd. Wat denk je van Jar of Flies op 4?

excuses and I stay away van Alice in Chains na elkaar. Met dank aan Veerle, Gerre, Tim en heel veel andere Willys om hierop te stemmen. Zij zijn allemaal fan van Jar of Flies. En dat is een plaat die de band in amper een week bij elkaar schreef. Wat heel leuk is aan die album 500, dat is dat we uit elk album twee nummers draaien. En dat je heel vaak de albumversies hoort. Die zijn net iets langer of ongecensureerd. En dat is ook zo bij nummer 485. Daar staat Simple Minds met Once Upon a Time.

Zo blij dat ik die zelf ook al eens live gezien heb. Alive and Kicking, zoals Simple Minds. Het is een 1985 opname voor een album Once Upon a Time. En Frankie die stuurt die backing vocals, Annelies. Die zijn ongelooflijk mooi. Maar Frankie, ik heb nog backing vocals. Op nummer 484 bijvoorbeeld. Daar heb jij Spinvis van Spinvis gestemd. Het album werd onlangs ook 25 jaar oud. Dit is Voor ik vergeet.

Oftewel, Spinvis die was al 41 toen hij met zijn debuutalbum Spinvis doorbrak. En al die levenswijsheid die zit in Voor ik vergeet, maar ook in Small Film. En dat komt er zo meteen aan.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for life.
3: Green for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
17: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
18: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
19: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
18: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
20: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
21: De Billy Album 500.
22: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

als ik vrienden bezoek.

film van Spinvis, toch een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers. En dat album Spinvis, dat heb ik nog niet. Mocht ik mijn gewicht in vinyl winnen, dan mag die er zeker bij. Als jij daar graag voor wil meespelen, dan moet je de app bij de hand nemen. Want die caloriebom die zou zomaar elk moment kunnen afgaan. Bijvoorbeeld tussen de twee nummers die ik draai uit Juju van Suzy and the Banshees. Die plaats

Ismael die is goed aan het gaan op de new wave van Suzy en de Banshees. En er wordt van op de zotste plekken naar de Willy Album 500 geluisterd. We hadden al een roadtrip in Albanië, maar Vivian die is aan het luisteren vanuit het strand van Roquetas de Mar. En ik vermoed dat dat in Spanje is. Ik beschrijf het heel even. We hebben een blauwe lucht, we hebben een blauwe zee, we hebben een prachtig geel strand met van die palmboomparasolen. Het is echt prachtig. Ideaal om naar 482 te gaan. Daar is Beck.

0: Loser and Beer Can, allebei uit Mellow Gold van Beck. En dat is vooral een album dat dankzij Loser een groot succes wordt. Er zijn nog andere platen van Beck die jij hoger gezet hebt in deze lijst. Die hoor je ergens tussen vandaag en vrijdag 29 mei. En zometeen dan draai ik jouw nummer 281. En dat is een album van Hardfi.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoop, man!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
11: Oh, amai, die ceviche was lekker.
12: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
12: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
11: Schat, blijf kalm.
12: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
12: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
15: joehoe!
6: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Leuke video!
16: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Dit is de Willy Album 500.

0: Heartfire, Living for the Weekend. En daarvoor hoorde je ook nog Hard to Beat. Komt allemaal uit hun debuutplaat Stars of the CCTV. En omdat ze ooit geen geld hadden voor een goede studio, werd die eerste plaat opgenomen in een verlaten taxikantoor. Dat huurden ze voor zo'n €300. En ze isoleerden het kot helemaal zelf met eierdozen. Heel oldschool, maar het heeft wel gewerkt. En er zijn weer 10 platen gepasseerd. En voor Iwijn het van mij overneemt, zet ik die netjes voor je op een rij.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

489 hebben we Dio met Holy Diver. Dankjewel om deze er dit jaar ook in te stemmen. Vene Vidi Vici, Vicious van de Hives is nieuw op 488. Mars. 487 is voor Gary Numan en

84 is voor Spinvis van Spinvis, de debuutplaat. En daar hebben we Juju van Suzy and the Banshees op 483.

0: Steve was voor Hardfire en Stars of CCTV. Ook nieuw in de lijst dit jaar. En ik zie Iwijn aan de deur lonken. Maar hij durft nog niet binnenkomen. Ik ga plaatsmaken, want hij heeft ook weer minstens 3 caloriebommen bij je. Dus je hebt 3 kansen om mee te spelen voor je gewicht in vinyl. En hij begint zo meteen met de 8e plaat van Deus.
1: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of 2 abonnementen, of...
8: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: En... Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruy.be.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
17: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart

0: En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Iwijn Segers.

How to Replace It is nog maar 3 jaar oud en staat in de album 500. Dat wil toch zeggen dat worst case scenario in a bar under the sea en ideal crash heel hoog zullen staan. Je kreeg al 2 pareltjes van de Belgische god Faux Bamboo en 1989. En dan is er al een persoonlijke favoriet. Ik vind Dig for Fire van Pixies, namelijk de perfecte poprock song. En ja hoor, je hoort mijn idool erop bassen en meezingen. Dat is Kim Deal. En ik zal u nu op camera mijn tattoo van haar laten zien.

0: Je kreeg ook Floria van op Bossa Nova, 36 jaar oud, want het kwam uit in 1990. Tegenwoordig speelt er een boomlange bassiste mee, met de originele Pixies Frank Black, David Lovering op drums en Joey Santiago, de gitarist natuurlijk. Dit is dus niet Emma Richardson die je hoort, maar Kim Deal, die op mijn arm staat. Hè. Inge had er meer van verwacht, van die tattoo. Sorry hoor.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op becharge.be.
0: Ja, hoor je de caloriebom, zo moet ik het zeggen, straks ontploffen? Ga dan heel snel naar de Willy-app en vul de wedstrijdvraag in. De vraag luidt: hoeveel kilogram wegen de Willy-DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en Wim samen? Ja, ik ben daar gelukkig niet bij. Ze worden gewogen met kleren, maar zonder schoenen. En je mag elke keer als je de caloriebom hoort ontploffen, meedoen. De nederrockers van de scene nu, die terug op het podium staan, maar dan zonder T. Lau natuurlijk, want die overleed 11 jaar geleden. Ze brengen die klassiekers, die de 90s kids als mezelf kunnen meebrullen, Open en Zuster. Die staan op nummer 478.

0: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
8: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Gisteren was er een try-out van de scene. In de Singer in Rijkenvorsel. En Koen was daarbij en die zegt dat ze het prima doen. Eigen stijl, met veel respect voor T en de band. Dan heeft hij het over de nieuwe zanger. Ja, want T. Lau is er niet meer bij. Benny en Tanja waren er ook bij en die vonden het allemaal geweldig. Dus zeker checken, de scene is terug aan het spelen. Relatief nieuw is deze All This Dancing Around van Triggerfinger. Toen dus nog met de legendarische lange pollen op de bas. 16 jaar oud is het album en verdient een 477ste plaats. Ik verblijd jullie graag met de titeltrack All This Dancing Around en Love Lost in Love.

Dat betekent dat jullie kunnen meedoen aan de wedstrijd. Jullie moeten namelijk raden hoeveel het gewicht is van de Willy DJ's Wim, Roos, Annelies, Thomas en Sien. Gelukkig ben ik er niet bij. Als je dat invult in de app, dan kan je je eigen gewicht in vinyl winnen. Straks is er nog een kans, want deze is voorbij. Telkens als je de caloriebom hoort afgaan. Een echte hit nu op 476, namelijk Sweet Dreams Are Made Of This van op het album Sweet Dreams van de Eurythmics. Je krijgt ook nog Love Is A Stranger als dat goed is. Wist je trouwens dat Annie Lennox Schots is? En Dave Stewart, die komt uit Sunderland.

0: Carlas vervangt.
1: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carlas. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, zoveel video!
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
8: Te veel video!
2: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: De Billy Album 500.
16: Een cover van Bob Dylan... staat op Use Your Illusion 2. Jawel, Guns N' Roses.

Ja, Joffrey, Machtelt en Christophe kennen het van Terminator 2, waar het de soundtrack van was. Maar het staat natuurlijk op Use Your Illusion 2 uit 1991 van Guns N' Roses. You Could Be Mine. Hier is al een LCD sound system voor u. Na het nieuws nog eentje.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt journaliste Katrien Sales.
3: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
2: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Iwijn Segers.

pulserend. All My Friends staat op het bijna 20 jaar oude album Sound of Silver van LCD Sound System. Een echte Nilly's soundtrack, vind ik persoonlijk. Nu eentje die maar 5 jaar oud is. Een mix van Springsteen en War on Drugs. En dan nog met de uitstraling van Timothée Chalamet. Sam Fender, die vermoed ik toch ook op dat

Sam Fender, nog maar 5 jaar oud. Nee, niet Sam Fender, maar die plaat 17 Going Under. En nu in de album 500 van Willy. Mijn favoriete indie rockband uit de Lage Landen wordt aangevoerd door de in Canada geboren Carol van Dijk. Zij waren de vertegenwoordigers van de slackers uit onze kontrijen in de jaren 90. Ook in Amerika, want ze speelden samen met Counting Crows, Belly en Buffalo Tom onder andere. Ik heb het over Betty Serveert. Volgend jaar verschijnt er een documentaire over en daar moeten we bij zijn. Dit is voor een keer niet Kids Alright, maar Tomboy en Palomine uit het gelijknamige album Palomine. Palomine betekent trouwens gewoon Pal of Mine. Mijn vriend.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ilano, taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nummer 472.

Betty serveert niet naar een serveuze, maar naar een tennister. Een tennisster ook, die Betty heette. En dan een wat Duits klinkende achternaam. Betty serveert met Pal of Mine, wat dus zoveel betekent als vriend van mij, Pal of Mine. Je komt het hier toch allemaal maar mooi te weten. We gaan naar Manche toe van Wet Like luisteren. Wat er mij aan doet denken dat jullie gewicht in vinyl kunnen winnen telkens als je de caloriebom hoort afgaan. Dan heb je even de tijd om in de app in te vullen hoeveel de DJ's Wim, Roos, Sien, Annelies en Thomas samen wegen zonder schoenen. Als je dat hebt gedaan, kom je in aanmerking om je eigen gewicht in vinyl te winnen volgende week. Dus hou je oren open, want elk uur gaat die caloriebom onverwacht af. Manche toe van Wet Like was een goede gelegenheid geweest, maar dat was het niet. Moisturizer van Wet Like, waar dat op staat, verscheen vorig jaar, maar staat hier toch al te blinken op 471.

0: de favoriete band van Marcel van Tilt. Wedlag. Catch These Fists staat ook op Moisturizer, dat dus op 471 in de album 500 staat. Dat betekent...
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Op 480, helaas 24 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar. Deus met How to Replace It. Uitgekomen in 2023, dus nog niet zo oud. 3, om precies te zijn. Veloria staat op 479. Dat zeg ik, het staat op Bossa Nova. En die plaats staat op 479. Pixies zijn 13 plaatsen gestegen. Ze hebben ook zo'n liedje, hè? Number 13. De scene leeft. Want ze speelden gisteren een try-out in Rijkenvorsel. Met een andere zanger natuurlijk, maar blijkbaar heel goed. Moeten we zien deze zomer. 478 voor de scene en open. Toen nog met lange pollen, Triggerfinger. Op 477. All This Dancing Around. 16 jaar oud al. Het absolute haatnummer van Andries Bekkers, voormalig DJ bij Willy. Daarom zetten we het nu wat luider. Eurythmics en Sweet Dreams. Tussen haakjes Are Made of This op 476. En 1 plaats gestegen. Hoe zou dat komen? Soundtrack van... Hoe heet die film nu weer? Met Schwarzenegger. Transformer? Ah, Terminator, ja. Maar staat ook op Use Your Illusion 2. 35 jaar oud en op 475 in de album 500. Een pulserende beat die hen 15 plaatsen deed stijgen. Sound of Silver van LCD Sound System. Op 474. Zo heet de plaat ook. 17 Going Under. Nog maar 5 jaar oud. En 2 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar. Sam Fender op 473.

werk ik graag aan mee. Maar dat zal pas in 2027 zijn dat we die kunnen zien. Het gaat over Betty Serveert. Pellemijn komt uit 1992 en is 7 plaatsen gestegen naar 472. Je kreeg hem zo net. Catch These Fists staat op Moisturizer. Een plaat van vorig jaar, dus helemaal nieuw in de album 500. We gaan naar 470 en dat doen we met een band uit eigen land die dit ooit instuurde en niemand wist wie erachter zat. Weten jullie het?

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel.
9: Allee,
11: mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
12: Nummer 470.
13: In 1998 werd er voor het eerst belpopgeschiedenis geschreven door de heer Daan Stuyven. Toen was dat met zijn band Dead Man Ray... En niemand wist dat daar ook de ex-gitarist van Deus bij zat, Rudy Trouvé. En topproducer Wouter van Bellen. Met Chemical had ze een culthit te pakken.

Dead Man Ray. Dat is ook een fotograaf, hè? Die Man Ray. Die dood is. Eenvoudige verklaring voor de naam. De band van Daan Stuyven. Staan daar duiven. Zo kan ik verdwalen in woordspelingen. Gaan we niet doen. Nog meer belpopgeschiedenis met de Kreuners natuurlijk. 45 jaar oud is deze. 'S Nachts kouder dan buiten. Met daarop, zij heeft stijl. En hun allerbeste nummer, Gezellig samen zijn. Geniet ervan.

De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 469.

gezellig samen zijn met de album 500 op Willy. We gaan nog even voor het nieuws wat flikken afschieten. Dat zijn niet mijn woorden, voor alle duidelijkheid, want ik ben absoluut voor meer blauw op straat. Dat is onze enige redding en het katholieke geloof natuurlijk. Maar het zijn de woorden van Bodycount onder leiding van Ice-T Motherfucker natuurlijk. Wat een kapoen.

0: but tonight we get even.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
2: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
1: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
3: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: En
7: Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag. De bemanning van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip is zo pas aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
13: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch en mogelijk ook wel op afstand. Contact natuurlijk altijd met beschermende kleding en mond-neusmasker, etc. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
12: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen.

Ice-T en zijn Body Count met de crossover tussen gitaren en hip-hop. Body Count is in the house op 468. Dan is 467 voor Sinead O'Connor. Onlangs nog heel sterk gecoverd door Fountains D.C. Sinead die brak wereldwijd door met Nothing Compares to You, gecomponeerd door Prince. De eerste noot, let goed op, lijkt ook op de opstart ooit als je Windows opstartte in de jaren 90. Luister maar.

0: The Emperor's New Clothes, nog een hit uit I Do Not Want What I Haven't Got. Het album van Sinead O'Connor dat verscheen in 1990. R.E.M. heb ik leren kennen met Stand en dat ging zo.
1: Nummer 466.

0: caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.
1: Jullie weten wat jullie te doen staat. Dit is Green van R.E.M. Het is te zeggen, daar staat Orange Crush op. Straks Teenage Kicks van The Undertones.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Ik is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
6: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zit erop.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
14: Go Yellow!
15: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
16: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

The Undertones. Van The Undertones op 465. Teenage Kicks staat daarop, maar ook Here Comes the Summer. Een waarheid als een koe, toch naar het eind van deze week, naar het schijnt. Nu de zon nog. Arno, dat was een zelfverklaarde charlatan. En zo heette ook dit soloalbum van hem, dat in 1988 verscheen. Met Bathroom Singer 2 erop en het zalige Jive to the Beat. Hoor ik hier al wat reggae-deuntjes? Dat belooft.

Jiven, dat deden we met Arno. Maar jammen, dat doen we toch, daar ben ik vrij zeker van, enkel met Bob Marley. Oei, Iwijn, wat doe je nu? Sorry hoor, we gaan gewoon verder met jiven.

Ja, Arno was nog niet uitgejived. Jammen dus met Bob Marley en The Wailers. Uit Exodus, dat in 1977 verscheen. Maar ook nog Three Little Birds komen eraan.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: If you got a problem.
9: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
10: I can help.
9: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
12: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist.
11: Sorry, kan dat wat korter?
12: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
11: Nee, korter.
12: Koop lokaal. Voilà.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
15: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
17: Dat is een kiwinner.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Een ticket naar paradijs.
19: Elke maand.
18: Romantisch weekend in Parijs.
19: Elke maand.
18: Leren surfen op Hawaii.
19: Elke maand.
18: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
19: Elke maand.
18: Pizza's proeven in Milano.
19: Elke maand.
18: Taco's maken in Mexico.
20: Win for life.
21: Win for life.
20: Win tot 5000 euro elke maand.
21: Elke maand, elke maand, elke maand.
20: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
17: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
22: Oh my god, mama, dank u!
23: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
24: JBC. Voorwaarden op jbc.be.
8: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de

Na de New Wave Revival van de voorbije jaren, zeker ook dankzij Willy, voorspel ik u deze zomer en nazomer de hype van de reggae. Jawel, ik richt mij tot nieuwe en jonge bands als je wil meesurfen op die vibe, die er sowieso, ja man, zit aan te komen. Maak een zwoel en slepend reggae-slash-rocknummer of iets vrolijk en lichtvoetig zoals Three Little Birds, wat je net te horen kreeg. Met een boodschap natuurlijk, hè? Zoals die hele plaat van Bob Marley en The Wailers, Exodus. Ja, het katholieke geloof is ook terug in opmars. Het valt allemaal samen. Nog even terug naar de New Wave. De vrolijke New Wave dan, met Tears for Fears. Bij menige serie weer klinkt het als soundtrack. In vele nieuwe vormen, maar dit is het origineel. Everybody Wants to Rule the World. Van op Songs from the Big Chair.

Twee dikke hits, zeg, van Tears for Fears. Ik lever de lijst over aan Wim. En die zal wel een deskundige DJ-uitleg hebben over DAF. Want die staan al een eerste keer klaar voor u. Op 461. Morgen ben ik er terug om 1 uur. Veel plezier met

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
6: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven, sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand contact, natuurlijk altijd met beschermende kledings en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
5: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. De bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maximaal rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen.
7: Willy. Goedemiddag. Hier is al de rest dan. Hier gaan we. Hey.
0: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
7: Willy. En deze heb je nog terug.
0: Nummer 461.

0: TAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. 1981 hoorde je nummer 461 in de album 500. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Berghem van Dead Man Ray stond op nummer 470 in de Willy Album 500.

Kreuners, plaat uit 1981. 'S nachts kouder dan buiten. En dit stond erop: gezellig samen zijn op 469. Iwijn Segers die zijn gang ging op Bodycount van Bodycount 468.

2 jaar ouder dan Sinead. R.E.M. met Green op 466. Fergal Sharkey met The Undertones. Op 465.

Damn Mussolini. Van DAF 461. Dit is de Willy Album 500. Straks Tom Petty, Korn en het geweldige album Gish van Smashing Pumpkins dat de top 400 dus niet haalt. Want je hoort ze straks al. En nu eerst op 460 een nieuwkomer in de lijst. Een groep uit Londen met een rare naam en een album dat maar 2 jaar oud is. Hier is High Vis met Guy.

0: de Wheelie Album 500, het album Guided Tour van de Londense band High Vision en elkaar. Guided Tour titelnummer. En Mind's a Lie.
1: De Wheelie Album 500.
0: Vraagje van Christophe. Zeg Wim, die prijsvraag, is Roos al gewogen voor ze op reis is vertrokken? Of moet dat nog gebeuren als ze terugkomt? Ik ga ze wegen volgende week. Christophe, meer zeg ik voorlopig niet, maar ik ga ze wegen volgende week. En je kan het live meemaken op de radio. Goed. Meer details volgen. Maak je geen zorgen over. Dus je kan dus je gewicht in vinyl winnen tijdens deze Album 500. Je moet raden hoeveel de Wheelie DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Exact. Je krijgt elk uur 3 minuten, geloof ik, de kans om je antwoord in te vullen in de Wheelie-app. Telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Ik moet zeggen, je kan er moeilijk naast horen. Ga op dat moment zo snel mogelijk naar de Wheelie-app en probeer in te schatten hoeveel wij samenwegen. De caloriebom komt er zo meteen aan. Veel succes daarmee. Hier is Grace Jones. In de jaren 80 wou iedereen haar met plezier eens tegen zijn bumper trekken. En omgekeerd. Dit is 459.

0: album Nightclubben is dit jaar 45 jaar oud. Zelf wordt ze morgen 78. Grace Jones, je hoort de twee nummers na elkaar uit het album Pull Up to the Bumper en de titeltrack Nightclubbing in de Willy album 500. Zometeen op nummer 458, twee nummers na elkaar uit het legendarische debuutalbum van Smashing Pumpkins.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.

0: 458. Het geweldige legendarische Gish van Smashing Pumpkins, hun debuutalbum. Hier in de Willy Album 500. Zeg, ik zei het al, je kan dus je gewicht in vinyl winnen tijdens deze lijst. Daarvoor moet je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. Je krijgt elk uur 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen in de Willy app. Dat is namelijk als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Ik zie dat Korn eraan komt, maar wat die caloriebom betreft, dit is hem, vrees ik.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: Wat is dit? Uit het debuutalbum van Korn, namelijk Korn. Hoorde je na elkaar het eerste en het derde nummer van de plaat Blind en Need To. Staat op 457 in deze Willy Album 500. 2 weken lang op de radio. De beste albums ooit gemaakt. Telkens 2 nummers na elkaar per album. De caloriebom is ontploft. Net. Je hebt een kans gehad om in te schatten hoeveel de Willy DJ's samen wegen. Misschien heb je wel je gewicht in vinyl gewonnen daardoor, door dat te doen. Na 5 uur barst de bom nog eens. Beloofd. Zometeen Tom Petty met muziek uit 1989.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons vente, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedyreeks
6: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
13: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Justin, time to add up.
13: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
15: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 456.

album heette Full Moon Fever van Tom Petty. Dat was na elkaar Free Fallin' en Running Down a Dream. Muziek uit 1989 op 456. In de Willy album 500. Na 5 uur een nieuwkomer van Depeche Mode. En een paar enorme Belgische klassiekers. Dit zijn eerst de Yeah Yeah Yeahs.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
3: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar men mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
2: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Ja. Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
4: Je hoort Heads Will Roll uit het album It's Blitz. Hier zijn de...

0: Yeah, yeah, yeah, yes. Met Hespero. Hey.
1: Hespero. De Billy Album 500.
0: Het is 7 over 5. Welkom in de avondspits van Willy. We zijn vanmorgen om 10 uur begonnen met onze muzikale marathon. 2 weken lang op Willy. De beste albums ooit gemaakt. Je hoort het. Elk album steeds 2 nummers na elkaar. Volgende week vrijdag zouden we bij de nummer 1 moeten uitkomen. Dit uur hoor je Depeche Mode onder meer en Channel Zero. En eerst deze Belgen die hun album opnamen in de Abbey Road Studios in Londen uit 1968. En oneindig veel keer gesampled. Dit is The Wallace Collection.

The Wallace Collection op 454 in de Willy album 500. Het album heet Laughing Cavalier. Uit 1968. De caloriebom, nu nog niet. Straks het eerst Killing Joke uit het album Nighttime uit 1985. Waar, kijk eens, dit op staat.

0: was nog waar ook. We zijn in de 80s uit 1985. Nighttime, het album van Killing Joke, waar Love Like Blood op staat. En ook dit 80s. Zometeen een album dat nieuw is in de Willy Album 500. Het heet Songs of Faith and Devotion van Depeche Mode.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km/u. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer, 5317.
12: Ja, maar mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
16: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
15: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
19: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 452.

0: Muziek uit 93 van Depeche Mode. Het album Songs of Faith and Devotion. Voor het eerst in de Willy. In de Willy album 500. Zo is op nummer 452. Je hoorde naar elkaar. Walking in my shoes. And I feel you. Tijdens deze Willy album 500 kan je je gewicht in vinyl winnen. Daarvoor moet jij inschatten hoeveel Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik, dus de Willy DJ's, overdag samen wegen. Je kan daar rustig over nadenken. Enfin, rustig. Elk uur krijg je 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen via de Willy-app. Hoe meer je dat doet, hoe meer je kans maakt om juist te zijn. Natuurlijk. Telkens als de caloriebom ontploft, dan moet je zo snel mogelijk naar de Willy-app om daar in te vullen hoeveel je denkt dat wij samen wegen. En die caloriebom, ha, hier is hij. Zo klinkt hij.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 451.

0: vorige week nog tickets weggegeven voor hun concert. Voor zelfs het avondconcert en het kinderconcert van Channel Zero. Volgende week in H-Concerts, de handelsbeurs in Gent. Dit was het album Black Fuel uit 1996, dus dit jaar 30 jaar oud. Op 451 Channel Zero in de Willy album 500. Ik ga nog door tot 6 uur nu. En morgen het vervolg vanaf 10 uur. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy album 500. Overzicht.

nightclub in. Tegen de bumper aan van Grace Jones. Morgen is ze jarig. Dit was het album Nightclubbing uit 81 op 459. Yeah.

Blind uit het debuutalbum Korn van Korn uit 94 op 457. Op 456 in de album 500 staat Full Moon Fever van Tom Petty uit 1989.

It's Blitz van de JJS. Dit staat er op Heads Will Roll op 455. ...454 was voor The Wallace Collection, Laughing Cavalier, zo heet het album, uit 68.

0: sprongstuk op Nighttime van Killing Joke, Love Like Blood. 453 in de Willy, album 500. Nieuw in de lijst. Binnengekomen op 452. Songs of Faith and Devotion van Depeche Mode. Dit was Walking in My Shoes. 30 jaar oud. In 2026. Het album en de single Black Fuel. Van het Belgische Channel Zero op 451. Oké, het is nog geen 6 uur. We gaan al even piepen wat er op nummer 450 staat. Ook al is dat eigenlijk officieel pas vanmorgen. Goed. Het album op 450 heet West Rider Pauper Lunatic Asylum. Als je denkt van, huh? Geen probleem. No worries. Het jaar is 2009. De groep heet Kasabian.
1: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
2: Koop lokaal. Voilà.
1: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwinner.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.

0: Cheers.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
1: En
3: Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond. In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
9: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
8: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
10: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
8: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
11: Oké. Plaatje van Shakira.
12: Wim Oosterlink.
11: De Willy Album 500 van vandaag zit erop. Nu gewoon plaatjes tot 7 uur. Hier is Prince.

Hallo Wim, is dat niet raar voor jou dat je ons geen mentale bagage kan meegeven deze week? Enkel plaatsen aankondigen, goede plaatsen, maar toch? Ja, enorm raar. Volgens mij bedoel je intellectuele bagage. Dat bedoel je toch, dat doet pijn. Ik denk dat het vooral voor jullie heel heftig is, maar niks aan te doen. Ik had ook een vraag gekregen van iemand die graag een mening wou over om het even wat. Joost stuurt, ik heb de hele dag ieders mening moeten aanhoren. Morgen wil ik er ook eens spuwen helpen. Helaas, dus de rubriek EHBO-CWFS is terug als de Album 500 gedaan is. Goed, zullen we afspreken? Voilà, dus de Willy Album 500 zit erop voor vandaag. Het vervolg hoor je morgen vanaf 10 uur bij Annelies. Zij zal wel weer proper beginnen bij nummer 450. Maar we doen alsof we nog niet weten dat Kasabian op 450 staat. Goed, dat is voor haar ook toffer. Hè? Zullen we dat afspreken? Spreken samen. Alleen vooruit. 13 over 6.

0: Komt er nog een caloriebom tussen 6 en 7? Nee, enkel tijdens de Willy Album 500. Dus morgen vanaf 10 uur morgens bij Annelies zijn ze daar opnieuw. De caloriebommen, je hoorde de Black Keys met Shine a Little Light. Marcel van Tilt is er al. Hij presenteert straks de M-show vanaf 7 uur. Even checken hoe het met hem is zometeen.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u.
5: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
6: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
10: Lekker chillen in paradijs.
11: Elke maand.
12: Win for life.
11: Win for life.
12: Win tot 5000 euro. Elke maand.
11: Elke maand.
12: Je leven lang.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
16: Wim Oosterlink.
17: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
18: Music matters.
19: Willy. Really.

Het Belgische Blue Eye met Sober. Als je vraagt van hoe zou het met Marcel van Tilt zijn? Geen idee. Want ik vind hem niet... Nee. Ik weet het. Ik heb hem straks al zien voorbij lopen. Dus hij is hier om straks de M-show te presenteren. Om 7 uur. Maar dus vooralsnog is Marcel van Tilt spoorloos. Ik denk dat het niet zorgwekkend is. Maar ik vraag me wel af waar hij zit. Dus weet je... Ik zoek verder. Ik hou je op de hoogte. Goed? Music matters. Billy.

0: Ja, geen nood. Marcel, wat telt, is een wandelingsje gaan doen buiten. Voilà. Dus eigenlijk samengevat, hij loopt daar en ik zit hier.
1: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist.
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal, voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
12: Wim Oosterlink.
13: Niveau 0, hè.

0: Ja.
1: Hij zit daar en ik zit...
0: Ja, hij staat er tussenin eigenlijk.
1: Hij staat nu daar en ik zit nu hier.
0: Ja.
1: De wandeling
0: was fijn. Twee gigantische regendruppels
1: maar,
0: door.
1: Maar ik zag u echt daar lopen. Ik dacht van, hij loopt daar en ik zit hier.
0: Maar het is hier zo warm in die gebouwen, man. Ik wil even frisse lucht. Ik moet voor 2 uren inademen en dan kan ik 2 uren uitademen.
1: Jij bent, eerste ding. Je hebt in Nederland opgetreden. Waar heb je deze keer? Want ik herinner me dat je in Maastricht opgetreden hebt.
0: Ja, we treden heel veel op. En vorige vrijdag was het in Den Bosch. Ook een hele mooie stad in het zuiden van het land.
1: Den Bosch.
0: Maar de culturele centra daar, die zijn echt fantastisch. We speelden in dus Willem II. En ik kende, ja, Willem II is een koning, maar Willem II is ook een sigaarmerk. En dus dat was de oude sigarenfabriek, helemaal omgebouwd tot fantastische rocktempel.
1: Jullie hebben gespeeld in de oude sigarenfabriek? Dat is een
0: Willem II.
1: Een rocktempel, zeg je. Amai.
0: Ja, en ook een kunsthogeschool. Maar aan de overkant van de straat is er een geweldig cultureel centrum met cinema en theaterzaal. En die heet de Koekjesfabriek. Want dat is de koekjesfabriek van Verkade.
1: Verkade?
0: Ja,
1: maar dat vind ik...
0: Verkade koekjes!
1: Maar, meent je dat?
0: Maar leuk, hè? Dus,
1: maar
0: ja.
1: Uw culturele bijdrage aan dit programma is echt zo waarschijnlijk.
0: Ik heb ook geleerd dat er dus in Den Bosch een bol is. De Den Bosse bol. Dat is een grote, gigantische gebak met, hoe heet dat, meringue aan de binnenkant en chocolade buitenkant. Echt niet te vreten.
1: Lief, verschrikkelijk.
0: Nee, heel lekker voor de liefhebbers.
1: Maar ja. Dat is ook een suggestie voor een nieuwe naam voor de... Willy, wacht, hoe heet het? De Willy Album 500, namelijk de...
0: De Miriam 15.000. Ja,
1: waarom niet alles
0: meer gelijk? Meisjes en meer stappen per dag.
1: Hoeveel stappen heb je gevraagd?
0: Ja, het is 1499. Ik moet even nog een paar zetten dan.
1: Nog even 3 keer rond de blok en dan zijn we er klaar voor de M-show. Straks vanaf 7 uur met de enige, de echte, Marcel van Tilt. Tot straks.
0: Tot straks.

Marcel van Tilt, de enige echte. Straks vanaf 7 uur, 2 uur lang, draait hij platen in de M-show hier op Willy elke maandagavond. En straks weer, hij was machtig. Marcel, gewoon machtig zaterdag, stuurt Eddy van Pachtenbeke. Eddy uit Brugge. Want Marcel heeft ook op het trainen, sorry, ik ga stoppen. Op het trainen in Brugge dit weekend. En het was machtig, het was machtig, Marcel. Machtig speelt. Wim, kan ik nog boeken voor de Willy Escape? Ja, dat denk ik wel, ja. Je moet even checken op onze website willy.radio, want ik denk dat je nog kan boeken. Maar al sinds veel plaatsen zijn er niet meer voor de Willy Escape in oktober in Italië. En ook zeker, deze groep gaat mee. Due Date, dit is

Sisters met Light My Fire. Het is 6:55. Morgen vanaf 10:00 het vervolg van de Miriam 15.000 op Willy. Annelies zal beginnen op nummer 450. En als we dat allemaal goed uitrekenen, zou dat moeten eindigen op nummer 1 ergens volgende week vrijdag. Maar of we dat goed uitgerekend hebben, dat zien we dan wel. Veel plezier met de M-show. 2 uur lang Marcel van Tilt op de radio. En dit nog van mij, want maandagavond en alles officieel kapot. Het moet en het zal.

0: Voilà, ze. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
5: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
4: Het schip wordt ook helemaal ontsmet. Intussen meldt Volksgezondheid dat er opnieuw iemand geïdentificeerd is die in contact is gekomen met het hantavirus. Het gaat om een Brusselaar die hielp bij de medische evaluatie aan boord van het cruiseschip. Het is een laag risicocontact. De man moet niet in quarantaine. De persoon wordt wel opgevolgd. De 2 andere landgenoten die een hoog risicocontact hadden, zitten op dit moment thuis in quarantaine. De oppositie wil dat het Rekenhof zich buigt over de aankoop van drone-afweersystemen door het leger. De vraag komt er nadat de federale auditdienst zei dat die het dossier niet zal onderzoeken. Defensieminister Franke had nochtans een audit aangekondigd na de Pano-reportage over mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop. Maar de auditdienst zegt dat ze er te weinig van kennen. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden zelfs. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Music matters.
0: De M-show. Marcel van Tilt.
6: Een goede avond. De ijzeren draad staat hier strak gespannen om bij wijze van plectra en oscillatoren beroerd te worden. De M-show. Willy. Tot 9 uur en eerst een unieke samenwerking tussen Nine Inch Nails en de Duitse elektriciëns van Boys Noise. Goedenavond. Nine Inch Noise.

0: Inch Nails, die samenwerkte met de Duitsers van Boys Noise. Het album kwam uit op 17 april. 12 tracks. Heresy. Dus een soort van beweging die erg tegen religieus dogmatisme gericht is. Dat begrijp ik zeer goed. Zes over zeven, dan gaan we naar zeven over zeven met bijvoorbeeld muziek van Kneecap, het nieuwe album Fenian. Daar heb ik al een track of vier uitgedraaid, die zijn allemaal goed. We willen eens een vijfde proberen, waarom niet? Ook die is goed, Kneecap en Carnival.
1: De M-show.

0: Ze worden heel groot door Kneecap en alweer een erg goede track uit dat nieuwe album Fenian. Dit heet The Carnival. De Lemon Twigs, die lijken wel uit de jaren 60 opeens terug zijn heropgestaan. Maar ze zijn gewoon vanaf nu, vandaag zijn ze geboren. Ja, de Lemon Twigs. Ze hebben een nieuw album uit sinds een week of twee. Dat heet Look For Your Mind. En daaruit de titeltrack, Look For Your Mind.
1: Following this hour, the terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
0: Dit zijn ze, de Lemon Twigs.

0: De Lemon Twigs zijn uit New York en meer bepaald uit Hicksville. Bestaat echt hoor, Hicksville. Op Long Island in New York. Dus aan de kust. Dus eigenlijk moet een beetje Blankenbergen erbij voorstellen. Look for your mind. Zo eet ook een nieuw album dat pas uitkwam een week of twee geleden. En op het nieuwe album van Yard Act moeten we wachten tot 17 juli. Dat gaat heten You're Gonna Need a Little Music. En hier is alvast een beetje music van Yard Act Redeemer.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

conflictpontje lawaai. Ja, dat lusten we wel op maandagavond 7:15 bij Willy hier in de M-show. Yard Act, al toch wel een erg geliefde band in Vlaanderen, wordt al vaak gezien hier op podium. Altijd goed. Nieuw album komt het uit op 17 juli. You're gonna need a little music. En deze single is een goede opwarmer. Redeemer.

Ja, dat komt wat uit de UK en daar is toch erg veel goed van. Zoals die band die ik hier elke week speel, al een week of twee, drie. Pigeon uit Margate, van hun album Outer National. Wat ze pas op het eind van de zomer gaan live promoten. Ik zie hier data staan in Wales, in de UK, in Kent, in de UK. Maar ik zie geen Europese data. Pigeon en Energy.

0: energy and pitching at Margate. In Bulgarije is een man overleden na een aanval door een beer. Ja. De sporen op het lichaam zijn afkomstig van een vrouwtjesbeer en haar welpje. Vraag me dan af, wie heeft de man aangevallen? De vrouwtjesbeer of het welpje? Misschien was het wel een heel geil vrouwtjeswelpje. Lekkere mensen, man. Kom eens hier, dat ik je pakken kan. Vrouwtjesbeer, wat een heerlijk woord is dat. Waarom ook niet vrouwtjesmens? Ja, ik zag vanmiddag in mijn eigen keuken een lekker vrouwtjesmens. Het van die vrouwtjesdijtjes en vrouwtjeswillen en vrouwtjeslippen, ja. Dat was een mooie middag, dat was een mooie middag, ja. Ja, deze mannetjesbeer, die vond dat wel oké, eigenlijk. Enfin, dit geheel terzijde, we zijn hier bij de radio en dat gaat door tot 9 uur.
1: De M-show op maandag.
2: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Exio's hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
13: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: De M-show. Marcel van Tilt.

0: Alberoni, maar dan wel in de remix van Jarvis Cocker van Pulp en Parrot, twee legendes uit Sheffield. Hoe goed is dit gedaan? Baxter Jury, Alberoni. Ja, ik ga ervoor alleen maar supermuziek in deze M-show op maandag. Bijvoorbeeld ook goede Belgische muziek van een band uit Luik zijn ze, geloof ik. Die heet Empty Head. Die hebben al een paar goede EP's uitgebracht. Of tenminste een aantal tracks, waaronder een EP. En ze hebben nu, 29 mei, hun eerste album klaar. Dat heet Freak Show. Binnen een week of twee is dat uit. En daarop staat onder andere deze geweldige single Vincent. De band heet dus Empty Head.
1: De M-show.

een heel album vol met dit soort geweldige rocktracks. Empty Head, een band uit Luik. Het album gaat heten Freak Show, komt uit op 29 mei en dit is de single Vincent. Ja, regelmatig nieuwe Belgische muziek in deze M-show op maandag. En ik draai hier ook al een week of twee Cheap Cult. Dat is een nieuwe band uit Gent. Met wat mensen erin van school is cool, maar het verleden is het verleden en het heden telt. Dit is de nieuwe single van Cheap Cult, Formaldehyde.

0: scherp plaatje is dit. Formaldehyde van Cheap Cult uit Gent.
1: Ja.
0: Een van mijn favoriete artiesten uit Nieuw-Zeeland, Aldous Harding, heeft een nieuw album. Haar vijfde studioalbum is uit sinds 8 mei. Dat heet Train on the Island. En daarop staat een track met de titel van de week. I Ate the Most. Ja, dat is een geweldige titel. Ik heb het meest gegeten, ja. Ik heb het even in de zoekmachine gegooid. I Ate the Most Cookies, Asparagus, Cauliflower, Pussy. En dan zoek. Af, wat krijg ik dan? Dan krijg ik de adressen van Bioplanet in Vilvoorde, Cru Overijse en Albert Heijn hier vlak in de buurt. Enfin, zeer goed. Dat doe ik dan wel mijn profijt mee na de uitzending. Dit is Aldous Harding en I Ate the Most.
2: De M-show. De M-show.

Berlin. If I'm safe, then love is a spectrum, sweet like lemon,

I ate the most. Heel goede titel. Aldous Harding van haar nieuwe album Train on the Island. Even gekeken, ze doet heel veel optredens de volgende week. En ze is ook in België op het Cactus Festival. Dus ergens tussen 10 en 12 juli kunt u Aldous Harding daar gaan zien. Doe dat vooral, want ze is zeer de moeite. Iets daarvoor kunt u op 10 juni gaan kijken in het Rivierenhof. Het Openluchttheater. Naar toch wel een zeer bijzonder artiest, Father John Misty. Die heeft weer een single uit. Zomaar uit het niets komt er een album, we weten het niet. The Payoff.

The Payoff. Het is een hele film, dit nummer van bijna 6 minuten lang. Maar hoe goed is dit? Father John Misty. Zijn echte naam is Tillman. En hij speelt dus live, misschien moet je dat echt wel noteren, op 10 juni in het Opluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.

0: Joshua Tillman, ja. Ik was zelfs zijn voornaam aan het zoeken. Maar hij gaat door het leven als Father John Misty. En ik hoop dat hij nog heel beroemd wordt, want dit is echt wel topklasse. Op 10 juni dus, Openluchttheater Rivierenhof. En zeg dat Marcel het gezegd heeft. M-show nog tot 9 uur.
1: De M-show. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: Ah.
1: Proximus. Think possible. De M-show. Marcel van Tilt.

track de Detroit, Rap Magic. Ze bestaan nog maar een jaar uit Groot-Brittannië zijn. Ze hebben wel al een heel goede tour gedaan met Tame Impala. Ze stonden in onze eigenste afwasdoom. En dat maakte ze een goede indruk, ja. Het is een nieuwe single, Screw Dark. Wie zijn Rip Magic? Wel onder andere Marco Pini. En die kennen we van Sorry. Een andere Britse band die ik wel leuk vind. Net zoals Tricky. Wat een goede Britse artiest is dat. En die brengt binnenkort een nieuw album uit. Ja, in juli. En daaruit alvast Out of Place. Tricky en Marta. Welkom. Nah,

0: Different When It's Silent. Zo gaat het nieuwe album heten van Tricky op 17 juli. Dat maakt de hele zomer al goed, want die Tricky is fantastisch. Samen met deze Poolse zangeres Marta Out of Place. En daar iets melodieus achter van Kurt Weill. Ja, waarom niet? Zo goed is die. Philadelphia's Been Good to Me, zijn laatste album, en daaruit de track Zoom 97.
1: De M-show.

altijd denken aan Admiral Freebie, maar dit is Kurt Vile met Zoom 97. Van het album Philadelphia's Been Good to Me. Bangaranga heeft een songfestival gewonnen en de Bulgaarse zangeres die dat Bangaranga-ding zong, pruttelde iets over God en het universum aan het eind. Ze zweeg als vermoord over Oekraïne en Israël en dat het daar naar oorlog stinkt. Niks, zelfs geen melige vredesboodschap. Wat een sukkel. En oh verrassing, Israël werd tweede. Allee, hoe is dat nu toch mogelijk? Ja, want eerste, dan had dat hele songfestival gewoon ter plekke in ons gezicht ontploft. Misschien was dat eigenlijk wel de beste oplossing geweest. De 70ste editie, ook meteen de laatste editie. Mooi, klaar, schluss, finito. En dan tijd voor een echt festival. Met muziek bijvoorbeeld, is dat geen idee? Ja. In plaats van die kitschneurose die het nu al jaren...

0: melodieuze rock is weer helemaal in Amerika. Want This Is Lorelei, zo heet deze band, komt uit New York met de stem van Mama. A song that sings about you. En de jaren 90 zijn ook weer in, want Daisy is een band uit Richmond, Virginia. Die nieuwe single die lijkt zo uit 1992 te komen. Daisy and Big Problem.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Okay, you pop one.

Big Problem van een band uit Virginia. Daisy heet die. Helemaal niet. Helemaal nieuw dus. Het zou in de jaren 90 week van Wheelie kunnen gedraaid worden. Maar het is echt van nu 2026. En over de jaren 90 gesproken. Michael Louis Diamond. Ja, die heeft een nieuwe single. Mike D. Ja, de rapper van de Beastie Boys. Absoluut. Die is ook een beetje op tournee, geloof ik. Ja. Dit is Mike D met Switch Up.

het is van alles wat, maar ik vind het wel goed hoor. Mike D van de Beastie Boys. Ja, de enige die nog bezig is. Switch up. On the phone, get your full connection. It's not always there. Needs some introspection. Hey.

0: nog meer van dit in de M-show tot 9 uur.
1: De M-show.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
7: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
6: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. 2 andere inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus ook af. Ons land eindigde zaterdag trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Willy, music matters. De M-show, Marcel van Tilt.
0: Oh, sorry voor het storen, maar ik doe dat graag storen. Vandaar deze storing tot 9 uur. De M-show speelt Roemfunkfeste. Willy. Ja, maar eerst de ambassade. Welke ambassade? Nee, de ambassade. De Amsterdamse band met geweldige nieuw album. Dat heet Manrira. En daaruit dit ongelooflijke Witte Paarden. De ambassade. M-show tot 9 uur.

Excellent is dit Witte Paarden van de Amsterdamse band De Ambassade. Hebben een nieuw album uit, kwam uit op 8 mei. Dat heet Manerira. Ik kan er nog wel wat andere dingen uitspelen, denk ik. Want dit is fantastisch fijn, ja. Fantastisch fijn. Fantastisch.

alles behalve Pover, ook al heet dit nummer zo. Pover van Cherry Motors. Ze brengen een EP uit aan het begin van de zomer. Die gaat Stoom heten. Ja, die Stoom is er alvast nu al. En dit is Coup Dur uit Brussel. Tu dis des choses.

fris is het, coup dur. Misschien kent u nog Ada Oda, die heb ik ook vaak gedraaid hier bij de M-show. Die zongen dan in het Italiaans. Maar een aantal mensen uit die band zijn nu coup dur begonnen. En die zingen in het Frans. Tu dis des choses. Meer Belgische muziek van de muzikant Noah Melis. Ja, die is betrokken bij Borkhoff, Borkhoff, Frankie Traandruppel. Ook nog bij Bedrocks. Maar die heet dus nu Shy.

0: Een wandeling met de hond in Rio, nadat een relatie afgebroken is. Dat lijkt me een goede remedie. En de band heet ook Shy Dog. Elke week komen hier goede Belgische dingen binnen. En ik draai ook al een paar weken stukken uit de nieuwe EP van Kregel. Die heet gewoon nummer 7, omdat het een zesde EP is.
1: Dat is niet waar.
0: Dat is niet waar. Kregel en de olifant in de kamer, denk
2: de
0: ik.
2: De M-show.
0: Productie van Alessio Di Turi van The Sore Losers. En van de best songs in the world. Een van de beste programma's tussen 7 en 9 hier bij Willy op vrijdagavond. Kregel.

0: De olifant in de kamer, wat weer een erg goede track is van Kregel van de EP nummer 7. Als je de naam van Graham Coxon zegt, dan heb je Blur als olifant in de kamer. Want dat is natuurlijk de gitarist van Blur. Maar die heeft ondertussen na Blur al heel veel goede dingen gedaan. Onder andere met The Wave, een van de bands die ik hier vaak draai en graag draai. Maar Graham Coxon brengt nu een album uit dat in de kast heeft gelegen sinds 2011. Castle Park. Dat Castle Park van Graham Coxon is er nu een single uit. Die heet Billy Says.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Billy Sears van Graham Coxon. Van een album dat hij jaren geleden gemaakt heeft in 2011, Castle Park. Met naar verluid allemaal nummers die toch een beetje aanleunen bij de sound of the 60s van Londen. En daar ben ik niet tegen.

album komt het uit op 17 of 27 juni. In juni dus. Castle Park van Graham Coxon. Album dat reeds uit is van een band uit Leeds. Tree Boy and Ark. Dat heet Goose. Met deze hele goede track erop. Personal Best.

0: hou ik van. U denkt dat het gedaan is en dan beginnen ze opnieuw.
1: Ja, vind ik
0: goed. Kan je helemaal meedoen. Tree Boy and Ark. Ja, rare naam, maar onthoud het. Cola kent u ondertussen wel. Ik draai dat al een jaar of 3-4. Uit Montreal hebben een nieuw album uit Cost of Living Adjustment. En daaruit deze track, Havelock Country.

0: Lipa uit Montreal van hun nieuwe album Cost of Living Adjustment, Have Luck Country. De Engelse muzikant, of Schotse muzikant mag ik zelfs zeggen, Martin Carr, die zat in de Boo Radleys, wat wel een populaire groep was, maar is eruit gestapt. En men vroeg hem, ja waarom eigenlijk? Ja, omdat ik die muziek gewoon slecht vond. Ja, dan zit je natuurlijk in de verkeerde band. En daarom heeft hij nu een soloproject, Martin Carr, zo heet die muzikant. En hij heeft een album klaar, dat heet What Future. Dat is helemaal geen Boo Radleys muziek meer. Het is eerder dance en electronic. En ik vind het helemaal niet slecht. What Future, Martin Carr.
1: De M-show.

Not Future van Martin Carr. Hij is wel in Schotland geboren, maar hij woont nu in Cardiff in Wales. Maakt dat wat uit voor u? Natuurlijk niet, maar het is wel een nieuw album. De man van de Boo Radleys. En van Wales naar Auckland, op de rand van San Francisco. Space Mod. Een heel goede naam voor een band. Het kan je het zo gewoon in het Vlaams vertalen. Een Space Mod. Ah nee, Space is geen Vlaams, dat klopt, ja. Een ruimtemod. Nee, dat klinkt niet zelf natuurlijk. Een heelalmod. Kosmosmod. Dat klinkt goed, ja. Een kosmosmod. Space Mod. En do we exist? Ik weet het niet.

0: Space Mod en Do We Exist. Volgende plaatje is zeer interessant. Het is een Franse artiest en ik denk dat hij zijn naam uitspreekt Jodelys, met Y vooraan. Maar zijn volledige naam is Maxime Rodolphe Nouchi. Hij ziet eruit als een supermodel. Maxime Nouchi, ja ja. En hij is trouwens met een heel erg mooie Française getrouwd, Isabelle Iturburu. Zijn televisiepresentatrice, maar daarover gaat het even niet. Hij heeft bijzonder interessante muziek. Dit is Cauchemar. Cauchemar van Jodelys. Helemaal nieuw.
1: Literalement. Noyé. Dans l'information. Dans une information constante. Sur son corps. Sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar.

0: benieuwd naar het rest van het album. Ik lees hier dat dat een van de dagen gaat uitkomen. Mouvement 1. Van Jodelis uit Frankrijk. Deze track heet Cauchemar. En de volg is ook helemaal nieuw. De Bobby Lees uit Woodstock. Nieuwe single New Self.
1: De M-show. Mm.

wish I could be my new self, mijn nieuwe zelf. Ik ben tevreden met een huidige zelf. Want mijn oude zelf is een beetje versleten, maar de nieuwe nog niet hoor. De Bobby Lees. Het is de Iguana Dead Girl. Die spelen volgens de kalender hier donderdag in Hasselt in Club AFF. Ja, als je daar bent, ga het dan bekijken. Iguana Dead Cult en Swinging at Ghosts.

Ja, goed, ze zijn helemaal terug uit Rotterdam. Iguana Dead Cult en Swinging at Ghosts. Ook half Nederlands, maar ook een beetje Belgisch is Cromwell. De band, ja, de band. Met Emily Blom van The Scene en Erik de Ridder en Achille Kepes.

0: Dus Iguana Dead Cult deze donderdag in Hasselt. En Cromwell op 6 juni in Pingjum. Dat bestaat echt. Op het Pingfest. Ja, ik verzin het niet hoor. Dit is Cromwell en then there is you.
1: De M-show op maandag.

Cromwell. En then there's you. En ze speelt dus op 6 juni op het Pinkfest in Pingjum. Ik heb het opgezocht, het bestaat echt. Je moet naar Friesland rijden en dan Sneek. Hele leuke stad is dat. Dat is onder Leeuwarden. En dan bij Sneek linksaf en dan kom je in Pingjum. Niet te ver rijden, anders rij je de zee in. Ja. En Erik de Ridder van Cromwell, die speelt ook bij Punk Soul Brother. En die hebben een nieuwe single en die heet Give Them The Boot. Met de stem van Echo Moon.

Give Them The Boot. Stampen eens goed onder hun, Nieuwe single van Punk Soul Brother. Belgisch ook alweer met de stem van Echo Moon. Gilly Haha is een artieste die zichzelf beschrijft als een muzikale acrobaat. Een performer met één been in de kosmos en de andere in een slapstick routine. Gilly Haha is a space for pure creative chaos. Ja, dat is wel mijn ding natuurlijk. En ze treedt op 14 juni op het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek. Dat is het geweldige festival. De dag trouwens, de 14 juni, dat de Gorillaz daar spelen.

0: mag wat meer zijn. Punk Soul Brother en Give Them The Boot. Wat een plaatje. En dit is dan toch Gilly Haha en Piss Artist.
1: De M-Show.

0: Een meisjesband
1: met een behoorlijk gekte gehalte, dat kan er bij mij altijd wel in. Gelly Haha heten ze. Piss Artist op 14 juni op het Beekse Bergen, Hilvarense Beekse Best Kept Secret Festival. En nog eens een nieuw groepje uit de UK. En ze zijn ontdekt door het geweldige label Speedy Wonderground. Als je daarop zit, dan zit je goed. De band heet Mourn, M-O-R-N. Ze hadden al een singeltje uit Modern Man, dat was heel goed. En nu komt er een tweede uit en die heet The Standard Model. Dit is Mourn.
2: De M-Show.

0: Soft.
1: Ja hoor, stevig genoeg bevonden voor deze M-show. En wellicht ook wel voor de andere avondshows deze week. Morgenavond natuurlijk weer Stijn Meuris. Woensdag Eppo Jansen. Donderdag Jasper de Petter. En natuurlijk vrijdag Alessio en Cedric. En de rest van de week overdag is het natuurlijk de album 500 familie. Echt ook goed hoor.
2: Ja ja.
1: Maar dit was dus Mourn. Uit Londen zijn ze op het album, op het label van Speedy Wonderground, met de tweede single, de Standard Model. M-show bijna gedaan, maar nog niet helemaal. En morgen is het weer tijd voor...
3: 500. De M-show.
1: 500 albums op een rij, de hele week lang. En volgende week ook, als ik het goed heb. Niet te missen dus.
4: Pop, pop, pop.

Zou het wat zijn? Een nieuw songfestival met echte muziek? Ja, misschien volgend jaar, wie weet. En als dat niet kan, dan ga ik voor een soort van wedstrijd voor aanbouwkeukens op Europees niveau. Dat zou ook wel leuk zijn, toch? Dat de Vlaamse Dovi-keukens tegen het Duitse Poggenpol of het Italiaanse Scavolini. Ja, goed hoor. Nou maar klappen met die deurtjes, klikken op de inductieplaatjes en zuigen met de dampkapjes. En de winner is Akkersund bij IKEA in Zweden. Ja, natuurlijk. En elk jaar weer live uitzending van de Leeuw van Waterloo. Waarom niet? Ja, denk eraan. Bangaranga. Dan liever Bunga Bunga, toch? Of Zenga Zenga.

0: Ja, bangaranga, waka waka, pipi kaka, dodo bibi, ciao ciao. Tot nooit meer zo'n festival. En wat mij betreft met de M-show tot... Nee, niet tot volgende week, want maandag is het Pinkstermaandag. Maar dan wel tot de maandag erop. En voor de rest van de week heel veel plezier met de Willy Album 500. Bedankt voor het luisteren.
1: De M-show. Marcel van Tilt. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
4: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
3: De tieners hadden de wagen zonder toestemming genomen van op een familiefeest. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. De bestuurder van 17, twee inzittenden van 16 en eentje van 14 raakte zwaar gewond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Dat melden de advocaten van de familie. Lumumba was de eerste premier na de onafhankelijkheid van Congo. Hij werd in 1961 vermoord. Maar de zaak zal vervallen nadat bekend raakte dat voormalig topdiplomaat Etienne Davignon is overleden. Hij was de laatste Belg die mogelijk betrokken was, die nog leefde. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie van Lumumba gerechtigheid te brengen voor koloniale misdaden. In twee Nederlandse supermarkten zijn drugs gevonden tussen het fruit. Dat meldt de politie daar. Het gaat om twee winkels van supermarktketen Lidl. In een van de winkels werden tientallen kilo's cocaïne gevonden in bananendozen. In de andere winkel is het nog niet duidelijk om welke drugs het gaat. De politie onderzoekt nog hoe de drugs in de winkels terechtkwamen en of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

is deze maand de belofte van Willy. Because now ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Willy. Music Matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Étienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Bonsaerts legt uit waarom de maatregel er komt.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering de Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
4: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
2: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In San Diego, in de VS, is minstens één dode gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Volgens CNN gaat het om een veiligheidsagent. Het is onduidelijk of er nog slachtoffers zijn. Een schutter was de moskee binnengedrongen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat hem bezielde. De omgeving werd een tijd lang afgesloten ook, maar volgens de politie is het gevaar intussen geweken. In Antwerpen is een man van 46 aangehouden in het onderzoek naar een verdacht overlijden afgelopen zaterdag. Een man werd dood teruggevonden op straat. Mogelijk viel hij uit het raam, maar het kan ook zijn dat hij met geweld om het leven werd gebracht. De vrouw die eerder ook werd opgepakt is intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt nog. En rond middernacht straks scheert een asteroïde rakelings langs onze aarde, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
3: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
2: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
3: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
2: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.